Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, truco of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Vrij is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Vrij kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Vrij een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Vrij is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Vrij kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Vrij een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Vrij is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Vrij kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Vrij een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je ziet.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door 1 of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Frey kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Frey een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Haagse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Vrij is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Vrij kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Vrij een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voetbalfederatie CONCACAF heeft haar bezorgdheid geuit over de plannen van FIFA voor het FIFA Forward Enterprise. CONCACAF stelt dat zij pas via de media op de hoogte is gebracht van deze veranderingen. De federatie roept FIFA op tot meer transparantie en overleg en benadrukt dat beslissingen in het voetbal goed bestuur vereisen. Secretaris-generaal Jan-Peter Dogge vertrekt per 31 oktober bij de Curaçaose Voetbalbond FFK. Hij neemt deze stap om persoonlijke redenen. Dogge, die in september 2025 begon, blijft tot zijn vertrek actief voor een soepele overdracht. De FFK start binnenkort met de zoektocht naar een opvolger. Eerder deze maand stapte voorzitter Gilbert Martina op. Dan internationaal nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens het maritieme veiligheidsbedrijf Ambre zijn de schepen geraakt door één of meerdere drones. Het betreft een Amerikaans drijvende aardgasopslag en een Griekse gastanker. Er zijn geen doden of gewonden. Het vuur is onder controle en het Amerikaanse schip is weggesleept. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand geblust in de provincie Namen. Dit was de 118e natuurbrand van dit jaar, meer dan in heel 2025. Bij de brand zijn 6 hectare verwoest. In totaal ging het bij eerdere branden om een oppervlakte van 31 hectare. Het risico op natuurbranden neemt toe door klimaatverandering, waarschuwen onderzoekers. Torsten Vrij is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na de geboorte van zijn kind via een surrogaatmoeder. Vrij kreeg de steun van 91,9% van zijn fractiegenoten. Bondskanselier Friedrich Merz noemt Vrij een ervaren en verantwoordelijke voorzitter. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De strafzaak tegen Shurandy Tyson Quants, een vermeende leider van de criminele organisatie No Limit Soldiers, begint op maandag 10 augustus. Quant wordt verdacht van moorden, drugshandel en witwassen. De proforma-zitting is om 8 uur 's ochtends in de extra beveiligde gevangenis van Vught en kan live gevolgd worden op Curaçao en Sint Maarten. Premier Gilmar Pisas wil de rust herstellen na de recente confrontatie tussen partijgenoten Charles Cooper en Javier Sylvania. Tijdens een persconferentie in Fort Amsterdam riep hij op tot verzoening en communicatie. Er start een onafhankelijk onderzoek naar de miljoenenbetaling van Curaçao Gaming Authority aan een Maltees bedrijf. Tot de resultaten bekend zijn geldt mediastilte. Sylvania blijft bij de MFK. Dan nog internationaal nieuws. Er zijn in totaal 28 mensen omgekomen bij een zware aardbeving in Japan. De Japanse regering meldt dat de zuidelijke regio Kumamoto dinsdag werd getroffen door een beving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Onder de reddingswerkers zoeken naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum in de stad Kashima. De aardbeving richtte veel schade aan op het eiland Kyushu. Huizen zijn verwoest, bruggen beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Het Amerikaanse leger heeft met succes een reeks aanvallen op Iran uitgevoerd als reactie op pogingen tot raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Het Amerikaanse centrale commando, CENTCOM, meldt dat de aanvallen gericht waren op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Deze omvatten militaire commandocentra en faciliteiten voor raketten en drones. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om door een instortende muur. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen en een derde overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de steden met omgevallen bomen en stroomstoring. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja,
2: en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle boord.
0: Nu, Joris Leer.
5: Ja, van harte goedemorgen. Nick Kershaw zo meteen aan deze van Cher.

uit volle borst. Dat doe je natuurlijk met Paradise, 103.1. Ook op deze schone donderdagochtend. Nick Kershaw heeft hem afgetrapt. Zich zo meteen eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Naar muziek van Velsen. Het is Love Song.

James Blunt op Paradise, 103.1 FM. Van harte goedemorgen deze donderdagochtend. Het is 7:10. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst sinds vrijdag opnieuw militaire doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger ging het om opslagplaatsen voor raketten en drones, lanceerinstallaties en radarposten. Iran bevestigt dat meerdere locaties zijn geraakt en spreekt van een schending van de gevechtspauze die de afgelopen dagen van kracht was. De Amerikaanse regering zegt dat de aanvallen bedoeld zijn om nieuwe Iraanse aanvallen op de internationale scheepvaart te voorkomen. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Tijdens de aanval kwam ook een projectiel neer op Pools grondgebied, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Poolse autoriteiten raakte niemand gewond. Polen heeft extra gevechtsvliegtuigen ingezet en de NAVO over het incident geïnformeerd. En de KNVB heeft zich uitgesproken tegen het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal uit te breiden naar 64 landen. Volgens de bond wordt de internationale speelkalender daardoor verder overbelast en komt de sportieve kwaliteit onder druk te staan. De UEFA bespreekt vandaag in een spoedoverleg met de aangesloten bonden een gezamenlijk standpunt. En tot slot, een tiener in Singapore heeft een boete gekregen nadat hij in een winkel aan een rietje had gelikt en het vervolgens had teruggelegd. De autoriteiten oordeelden dat hij daarmee de openbare orde verstoorde en een risico vormde voor de volksgezondheid. De jongen heeft schuld bekend en excuses aangeboden. Singapore, ja, die staat erom bekend, hè, om strikte handhaving van regels in de openbare ruimte. En deze jongen hing ook een aardige celstraf boven het hoofd. Het is een toerist uit Frankrijk, dus hij mag met een boete mag hij weer naar huis. Een beetje bijgesproken. Het is maar het laatste lokale nieuws met Nelly Rosa, die onderweg is naar de studio, als het goed is. Muziek van Nelly Furtado ga je horen. En eerst hier Sister Sledge is Lost in Music.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op deze donderdagochtend, de 30ste van juli. Het is 6:35. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
3: Bon dia. Premier Gilmar Pistas wil de rust binnen MFK herstellen na de ruzie tussen ministers Cooper en Sylvania. Volgens Pistas hebben politici de plicht het land te dienen en is verzoening nu noodzakelijk. Om helderheid te krijgen over de omstreden miljoenenbetaling van de Curaçao Gaming Authority aan een Maltese adviesbureau, komt er een onafhankelijk onderzoek. Tot die uitslag er is, geldt er een volledige mediastilte. Minister Statenlid Sylvania blijft ondertussen gewoon lid van de MFK. En het nieuwe partijbestuur gaat afspraken maken over de interne communicatie. En de strafzaak tegen No Limit Soldiers kopstuk, Shorandi Tyson Quant, begint op maandag 10 augustus. Quant wordt in het onderzoek Themis verdacht van betrokkenheid bij moorden, drugshandel en witwassen. Het gaat om een eerste proforma-zitting. Die vindt om veiligheidsredenen plaats in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar Quant vastzit na zijn uitlevering uit Dubai. De zitting is op Curaçao live te volgen via videoverbinding in de Casti Corte en ook op Sint Maarten in het gerechtsgebouw. En internationaal nieuws, inwoners van het Canadese kustplaatsje St. Mary's worden na ruim 20 jaar verlost van een enorme stankoverlast. De vervallen lokale visfabriek, waar nog 110 opslagtanks met ruim 1 miljoen liter rotte vis zou staan, wordt eindelijk opgeruimd. Volgens de burgemeester ging het om de ergste vislucht denkbaar, vermenigvuldigd met 100. Het verwerkingsbedrijf mengt de stinkende massa met mos en aarde om het af te voeren. Deze opruimklus kost ruim 1 miljoen euro.
2: Ja, dat klinkt als een gemiddelde studentenkamer. Hè?
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Niet? Is het erger dan dat?
3: Nee, toch? Nee, ik neem aan dat het erger is. Ja. Goedness.
2: Oké. Goed, zeg, laten we eens even kijken naar de ochtendkrantjes dan, als we er toch zijn. Hè?
3: Ja, wat een ander soort vrienden, denk ik.
2: Ja.
3: Zie Nelly. In de ochtendkrant natuurlijk veel aandacht voor die persconferentie van gistermiddag van Pistas. Die verklaarde, nou, hij had veel te melden. Het begon eerst natuurlijk over koetjes en kalfjes. Als je hem nu ziet met zonder sokken, dan heeft het te maken omdat hij bij een bootincident zijn enkel heeft beseerd. Dus dan zijn we gewaarschuwd. In plaats van dat we straks... Want je hebt op social media heb je mensen die kritiek hebben op de kleding van bewindslieden.
2: Ja.
3: En dus om de kritiek voor te zijn, heeft hij al gezegd, nou, als je ziet dat ik niet de juiste sokjes aan heb, nou, dan komt dus door zijn voet... Dus niet een breuk, maar in ieder geval hij heeft zich dus bezeerd.
2: Ja.
3: En hij had het natuurlijk ook over een influencer die gisteren bij de ministerraad kwam. Het is een Spaanse influencer die ook wel... Had je hem gezien? Hij heeft zichzelf toen uitgeroepen tot de populaire ambassadeur van Spanje voor Curaçao tijdens het WK. Hij had verschillende filmpjes gemaakt die... best wel populair waren over onze deelname als kleinste land ooit aan het WK. Daar zo in de States.
2: Nee.
3: Dat, ik moet even zijn naam. Het is Fernandez, is een achternaam. Ik ben eventjes vergeten wat zijn voornaam is. Ik kan het ook nu niet zien hier in de kranten, want mijn computer is uitgevallen.
2: Oh jee.
3: Dat ik verder nog kan vertellen over de persconferentie van gisteren, was dus dat Pistas die wilde vooral de rust bewaren. En ze wilde ook vooral positiviteit uitstralen, positivisme, daar ging het hem vooral om. Hij heeft met beide gesproken, zowel met Sylvania, die nu in het buitenland is, als met Cooper. En beide zullen zich nu houden aan een mediastilte over dit onderwerp. Het gaat natuurlijk over wat Cooper, die had dus te horen gekregen van de Raad van Commissarissen van de Gaming Authority, dat er een betaling moet gaan naar dat Maltese bedrijf, Random Consulting, Van een, ja, dus ik weet niet of het op dat moment ook 8,3 was. Maar in ieder geval moest een aanzienlijke bedrag worden overgemaakt. En zij wilde weten of dat wel kon.
2: Mm-hmm.
3: En zo heeft hij dit onderwerp aangezwengeld. Omdat hij ook afvroeg van, is dit normaal? Kan dit? Nou, er zijn dus nu 10 bedrijven in kaart gebracht die dit kunnen gaan onderzoeken. Het zijn internationale gerenommeerde bedrijven. In het verleden heeft SOAB al een onderzoek uitgevoerd naar de Gaming Authority. En dus zij zullen dit keer dit onderzoek niet leiden. Er is gekozen voor de onafhankelijkheid voor naar buitenlandse bedrijven, of althans bedrijven die dit echt zouden kunnen uitzoeken. En er moet dus een keuze worden gemaakt. En zodra de resultaten bekend zijn over dat onderzoek, zal het ook worden gecommuniceerd met de bevolking. Er waren veel vragen aan Pistas ook over de toekomst van Sylvania bij de MFK. Je had kunnen verwachten dat er dat zijn positie misschien nu niet meer te behouden was daar binnen de partij, omdat er iedere keer wel een aanleiding valt te zoeken, of er is altijd wel een aanleiding voor ruzie kennelijk bij bij deze man.
2: Ja.
3: En ook hij en Charlton Hato, de minister van Justitie, liggen soms ook wel overhoop. Maar dat is dan vaak wel op social media. Maar later op de avond, want de partijleden van de MFK hadden ook een vergadering bij het WTC. En later op de avond bleek dus dat het principe tot de rust wel is teruggekeerd. Sylvania die heeft beloofd en heeft ze hun verzekerd dat hij niet wil breken met de MFK. Hij wil blijven bij de partij. Hij wil zich inzetten voor de partij. Hij heeft geen intentie om een eigen partij te beginnen. Er wordt wel gesproken over betere communicatie. Dus er zullen ook werkafspraken gemaakt worden. Hoe de communicatie moet gaan tussen een statenlid en een minister.
2: Oké. Alright. Had je nog wat? Of zullen we het hier even bij laten?
3: Er is toch genoeg te vertellen, maar ik heb geen krant voor me.
2: Ach nee. Nou, dan gaan we eens even kijken of we dat voor volgend uur in orde kunnen krijgen. Op Paradise deze donderdagochtend muziek van Bon Jovi onderweg. En hier is Wham! Op 103.1 FM. The Edge of Heaven.

Paradise en de Swing Out Sister op je donderdagochtend. Lekker een nieuwe dag die ze gaan doen. Ik zie hier vanuit de studio wel wat dreigende wolken, maar laten we ons daar voorlopig nog maar geen zorgen om maken. Het zonnetje komt zo op Curaçao en Bon Jovi op je radio.

0: Club. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Turista, riba bo isla. Sin maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.
5: Goedemorgen, het is Paradise FM op je donderdagochtend, de 30ste van juli. Aangeschoven Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
6: Bon dia. De voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België bij verstek veroordeeld tot 14 jaar cel. De rechtbank acht hem verantwoordelijk voor de smokkel van minstens 25 ton cocaïne via de Antwerpse haven. Met deze nieuwe uitspraak staat de teller voor de Brabander in verschillende zaken inmiddels op meer dan 100 jaar cel. Leidekkers zou zich momenteel in West-Afrika schuilhouden. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding staat nog altijd een beloning uit van 2 ton. En oliegigant Shell heeft de afgelopen 3 maanden een winst van 10,8 miljard dollar geboekt. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De flinke winststijging komt vooral door de opgelopen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De torenhoge winsten van oliemaatschappijen leidden eerder al tot veel discussie in Den Haag. Een kamermotie om deze overwinsten aan te pakken werd weliswaar aangenomen, maar het kabinet stelde vast dat extra belasting juridisch erg lastig is en dat de winsten al via de vennootschapsbelasting worden belast. En lokaal nieuws. Premier Gilmar Pisas wil de rust binnen MFK herstellen na de ruzie tussen Cooper en Sylvania. Volgens Pisas hebben politici de plicht het land te dienen en is verzoening nu noodzakelijk. Om helderheid te krijgen over de omstreden miljoenenbetaling van de Curaçao Gaming Authority aan een Maltese adviesbureau, komt er een onafhankelijk onderzoek. Tot die uitslag er is, geldt er een volledige mediastilte. Sylvania blijft ondertussen gewoon lid van de MFK. Het nieuwe partijbestuur gaat afspraken maken over de interne communicatie. En de strafzaak tegen No Limit Soldiers kopstuk Shirendi Tyson Quant begint op maandag 10 augustus. Quant wordt in het onderzoek Themis verdacht van betrokkenheid bij moorden, drugshandel en witwassen. Het gaat om een eerste pro forma zitting die vindt om veiligheidsredenen plaats in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar Quant vastzit na zijn uitlevering uit Dubai. De zitting is op Curaçao en Sint Maarten live te volgen via een videoverbinding. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
7: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
8: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
7: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
8: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
7: Ja.
8: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
9: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
10: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
11: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
13: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: ISOS wil rust en verzoening binnen MFK na clash tussen Cooper en Sylvania. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Premier Kilmer Pisas wil de rust binnen MFK herstellen na de ruzie tussen Cooper en Sylvania. Volgens Pisas hebben politici de plicht het land te dienen en is verzoening nu noodzakelijk. Om helderheid te krijgen over de omstreden miljoenenbetaling van de Curaçao Gaming Authority aan het Maltese adviesbureau, komt er een onafhankelijk onderzoek. Tot die uitslag er is, geldt er een volledige mediastilte. Sylvania blijft ondertussen gewoon lid van de MFK. Het nieuwe partijbestuur gaat afspraken maken over de interne communicatie. En de strafzaak tegen No Limit Soldiers kopstuk Jurendi Tyson Quant begint op maandag 10 augustus. Quant wordt in het onderzoek Themis verdacht van betrokkenheid bij moorden, drugshandel en witwassen. Het gaat om een eerste proforma zitting. Die vindt om veiligheidsredenen plaats in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar Quant vastzit na zijn uitlevering aan Dubai. De zitting is op Curaçao en Sint Maarten live te volgen via een videoverbinding in het gerechtsgebouw. En het Curaçao's Museum kan rekenen op extra steun voor de toekomst. Tugboat Beach overhandigde gisteren een cheque van ruim 7.500 gulden aan museummanager Judalien Seintje. Dat bedrag is verzameld via de Blue Wave Charity Auction, gehouden tijdens het WK. Daarnaast schonk reisorganisatie Corendon een reeks gesigneerde wedstrijdshirts van de nationale selectie. Het geld gaat naar het restauratiefonds voor het monumentale hoofdgebouw dat eind 2028 werd aangepakt. Met de gesigneerde shirts richt het museum een speciale tentoonstelling in over het succes van de nationale ploeg. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel.

0: betrouwbare autopartner. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçao's Museum heeft gisteren een cheque van meer dan 7500 gulden ontvangen van Tugboat Beach Curaçao. Dit bedrag komt van de Blue Wave Charity Auction, georganiseerd rondom de WK-campagne van het nationale elftal. De bijdrage gaat naar het restauratiefonds van het hoofdgebouw, met werkzaamheden die eind 2028 starten. De strafzaak tegen Shurandy Tyson Quantz, een vermeende leider van de criminele organisatie No Limit Soldiers, begint op maandag 10 augustus. Quant wordt verdacht van moorden, drugshandel en witwassen. De proforma-zitting is om 8 uur 's ochtends in de extra beveiligde gevangenis van Vught en kan live gevolgd worden op Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationaal nieuws. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat de schending van het Poolse luchtruim door Russische aanvallen op Oekraïne een bedreiging vormt voor de veiligheid van heel Europa. De Europese Unie is volledig solidair met Oekraïne en Polen. De EU heeft ingestemd met een extra steunpakket van 8,3 miljard euro voor de versterking van de Oekraïnse luchtverdediging. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden door de hitte. Dit aantal is hoger dan het totaal aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Vandaag is het in Duitsland weer warm, met temperaturen boven de 30 graden. In het oosten van Neder-Saksen kan het zelfs plaatselijk 37 graden worden. Later op de dag wordt onweer verwacht en morgen is het koeler met maximaal 27 graden. Een Franse tiener heeft in Singapore een boete van 600 Singaporese dollars, ruim 400 euro, gekregen voor openbare ordeverstoring. De 19-jarige student bekende schuld nadat hij in maart een rietje likte bij een drankautomaat en de beelden op sociale media deelde. Hij kan ook nog een civiele zaak verwachten van het bedrijf dat de automaat beheert. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtkool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Kunukuman Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nosta traha pa unkorsou mas limpie.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf $55 per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: Inbrekers stelen deuren en ramen bij Klein College. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Inbrekers hebben toegeslagen bij Klein College. De daders gingen opmerkelijk te werk. Ze schakelden 's nachts de hoofdzekering van het pand uit en braken binnen en namen complete aluminium ramen en deuren mee. De politie heeft de zaak in onderzoek. En premier Gilmer Pistas wil de rust binnen MFK herstellen na de ruzie tussen Cooper en Sylvania. Volgens Pistas hebben politici de plicht het land te dienen en is verzoening nu noodzakelijk. Om helderheid te krijgen over de omstreden miljoenenbetaling van de Curaçao Gaming Authority aan het Maltese adviesbureau, komt er een onafhankelijk onderzoek. Tot die uitslag er is, geldt er een volledige mediastilte. Sylvania blijft ondertussen gewoon lid van de MFK. Het nieuwe partijbestuur gaat afspraken maken over de interne communicatie. En de strafzaak tegen No Limit Soldiers kopstuk Shirandi Tyson Kwant begint op maandag 10 augustus. Kwant wordt in het onderzoek Themis verdacht van betrokkenheid bij moorden, drugshandel en witwassen. Het gaat om een eerste pro forma zitting. Die vindt om veiligheidsredenen plaats in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar Kwant vastzit na zijn uitlevering uit Dubai. De zitting is op Curaçao en Sint Maarten live te volgen via een videoverbinding in het gerechtsgebouw. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar

0: en geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçao's Museum heeft gisteren een cheque van meer dan 7500 gulden ontvangen van Tugboat Beach Curaçao. Dit bedrag komt van de Blue Wave Charity Auction, georganiseerd rondom de WK-campagne van het nationale elftal. De bijdrage gaat naar het restauratiefonds van het hoofdgebouw, met werkzaamheden die eind 2028 starten. De strafzaak tegen Shurandy Tyson Quantz, een vermeende leider van de criminele organisatie No Limit Soldiers, begint op maandag 10 augustus. Quant wordt verdacht van moorden, drugshandel en witwassen. De proforma-zitting is om 8 uur 's ochtends in de extra beveiligde gevangenis van Vught en kan live gevolgd worden op Curaçao en Sint Maarten. Dan nog internationaal nieuws. Het object dat vannacht crashte in het oosten van Polen was vermoedelijk een Russische raket. Premier Donald Tusk zei dat het gaat om een projectiel van het type KH-101. Het projectiel vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en crashte bij een dorp op ongeveer 90 kilometer van de grens met Oekraïne. De autoriteiten ontdekten een krater van ongeveer 10 meter breed. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat de schending van het Poolse luchtruim door Russische aanvallen op Oekraïne een bedreiging vormt voor de veiligheid van heel Europa. De Europese Unie is volledig solidair met Oekraïne en Polen. De EU heeft ingestemd met een extra steunpakket van 8,3 miljard euro voor de versterking van de Oekraïnse luchtverdediging. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden door de hitte. Dit aantal is hoger dan het totaal aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Vandaag is het in Duitsland weer warm, met temperaturen boven de 30 graden. In het oosten van Neder-Saksen kan het zelfs plaatselijk 37 graden worden. Later op de dag wordt onweer verwacht en morgen is het koeler met maximaal 27 graden.
6: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
8: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahaai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
4: Je

0: paradisefm.cw. Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: of 10.
1: Curaçao staat vandaag stil bij Internationale Dag tegen Mensenhandel. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Curaçao staat vandaag stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Het ministerie van Justitie vraagt hiermee extra aandacht voor de bestrijding van uitbuiting en de bescherming van slachtoffers die vaak buiten het zicht blijven. Om solidariteit te tonen zijn de Pontjesbrug en de gevel van de luchthaven blauw verlicht. Deze kleur staat symbool voor de strijd tegen mensenhandel. Op de luchthaven hangen bovendien informatieposters in de toiletten om reizigers alert te maken op de signalen van uitbuiting. Volgens het ministerie van Justitie is oplettendheid van de bevolking cruciaal. Burgers worden opgeroepen om vermoedens van mensenhandel direct te melden. En de Raad van Ministers heeft gisteren de Spaanse influencer Emilio Fernández in het zonnetje gezet. Premier Pisas en zijn ministers bedankten hem persoonlijk voor de vele positieve aandacht die hij Curaçao heeft gegeven. Tijdens het afgelopen WK voetbal wist Fernández, die ook bekend staat als Milou, met zijn verhalen duizenden Spaanse en internationale volgers te enthousiasmeren voor ons eiland en het nationale elftal. Hij bombardeerde zich op sociale media tot populaire ambassadeur van Curaçao in Spanje. Dit deed hij nadat hij toevallig het verhaal tegenkwam over hoe Curaçao als kleinste land ooit aan het WK van 2026 deelneemt. Hij raakte er zo van in de ban dat hij zichzelf half voor de grap tot Curaçao-ambassadeur verhief. Dankzij de investeringsorganisatie Cinex kon de Spanjaard nu op uitnodiging naar het eiland reizen om zijn ervaringen en zijn passie voor voetbal met de ministers te delen, maar natuurlijk ook om het eiland te promoten op zijn platform. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao herdenkt vandaag de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Het ministerie van Justitie vraagt aandacht voor de bestrijding van uitbuiting en de bescherming van slachtoffers. De Pontjesbrug en de luchthaven zijn blauw verlicht, een symbool van deze strijd. Informatieposters in de toiletten wijzen reizigers op signalen van uitbuiting. Burgers worden aangespoord om vermoedens te melden. Het Curaçao's museum heeft gisteren een cheque van meer dan 7500 gulden ontvangen van Tugboat Beach Curaçao. Dit bedrag komt van de Blue Wave Charity Auction, georganiseerd rondom de WK-campagne van het nationale elftal. De bijdrage gaat naar het restauratiefonds van het hoofdgebouw, met werkzaamheden die eind 2028 starten. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. De Europese Commissie heeft vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Dit bedrag stelt Oekraïne in staat om drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aan te schaffen. Dit is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU voor Oekraïne heeft gereserveerd voor de jaren 2006 en 2007. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt dat deze steun Oekraïne helpt zijn luchtruim te beschermen. Het object dat vannacht crashte in het oosten van Polen was vermoedelijk een Russische raket. Premier Donald Tusk zei dat het gaat om een projectiel van het type KH-101. Het projectiel vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en crashte bij een dorp op ongeveer 90 kilometer van de grens met Oekraïne. De autoriteiten ontdekten een krater van ongeveer 10 meter breed. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Ah, lekker in vuur en vlam voor deze nieuwe werkdag. Maar nu Simply Red.

Murder on the Dancefloor tot Get Over You. De hits van Sophie Ellis Baxter draaien we maar al te graag hier bij Paradise FM 103.1. Na Simply Red, dus Get Over You op je lekkere, dwaze donderdag. Of is het een hele rustige voor jou? Hoe ben je begonnen eigenlijk vandaag? Mijn missie, mijn taak is het ook vandaag weer om jou vol goede energie mee te nemen na 12 uur, naar de lunch. Als je die nog niet hebt, dan is daar die heerlijke flow waarin je lekker kunt opbouwen zo hoe verder de dag vordert. Dat doe ik vandaag en morgen nog. Daarna is het vakantie voor mij. Neem Nadine de show over. Maar je weet wel wat je vandaag natuurlijk kunt verwachten op deze donderdag. Dat is onder meer het douchie-moment. Over 10 minuten gewoon een heerlijk relax-moment met een soundtrackje erbij. Een klein geluksmomentje. Het is warm, muzikaal, liefdevol en lekker zintuigelijk wat ik voor je heb bedacht. Het is natuurlijk zomaar even uit de vinger gezogen en geschreven, maar wel op waarheid berust en enorm herkenbaar hier bij Paradise 103.1 en wat hier op Curaçao allemaal speelt. Ja. Alain Clark, Love Is Everywhere, na TLC. Dit is Creep.

0: Paradise FM met Alain Clark, die dit najaar weer volop in het theater te zien is. Wel in Nederland, hè? Een reeks concerten. En er valt iets bij op. Hij speelt niet alleen zijn grootste hits, maar hij maakt ook ruimte voor zijn nieuwere werk. En doet al jaren waar hij goed in is. Als je die show in Nederland mocht gaan bezoeken, mocht je daar toevallig zijn, dan krijg je geen schreeuwige show, maar muziek die voelt alsof hij hem speciaal voor jou in de woonkamer speelt, hè?
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Stel je eens even voor dat je ergens zit waar je even niets hoeft. En dat besef komt langzaam binnen terwijl je daar gewoon bent. De geluiden om je heen zijn zacht en vertrouwd. En ergens speelt muziek die precies aansluit bij hoe het moment voelt. Je merkt dat je niet bezig bent met wat hierna komt en ook niet met wat er al is geweest. En alles valt even stil, zonder dat het echt stil is. Het moment draagt zichzelf, zonder dat jij iets hoeft te doen. Je hoorde jouw soundtrack voor een stukje rust dat vanzelf ontstond. Met die hit van Madonna.
1: Tot 12 uur, 12 rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler.

Zou U2 het hebben over die ene artiest die je zometeen hoort na het nieuws van 22:30? We praten hierbij over wat op je eigen eiland gebeurt. Ja, en dan is Bono van U2 helemaal te spreken over die ene hit van Cool and the Gang.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: half elf.
1: Curaçao staat vandaag stil bij Internationale Dag tegen Mensenhandel. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Curaçao staat vandaag stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Het ministerie van Justitie vraagt hiermee extra aandacht voor de bestrijding van uitbuiting en de bescherming van slachtoffers die vaak buiten het zicht blijven. Om solidariteit te tonen zijn de Pontjesbrug en de gevel van de luchthaven blauw verlicht. Deze kleur staat symbool voor de strijd tegen mensenhandel. Op de luchthaven hangen bovendien informatieposters in de toiletten om reizigers alert te maken op de signalen van uitbuiting. Volgens het ministerie van Justitie is oplettendheid van de bevolking cruciaal. Burgers worden opgeroepen om vermoedens van mensenhandel direct te melden. En de Raad van Ministers heeft gisteren de Spaanse influencer Emilio Fernández in het zonnetje gezet. Premier Pisas en zijn ministers bedankten hem persoonlijk voor de vele positieve aandacht die hij Curaçao heeft gegeven. Tijdens het afgelopen WK voetbal wist Fernández, die ook bekend staat als Milou, met zijn verhalen duizenden Spaanse en internationale volgers te enthousiasmeren voor ons eiland en het nationale elftal. Hij bombardeerde zich op sociale media tot populaire ambassadeur van Curaçao in Spanje. Dit deed hij nadat hij toevallig het verhaal tegenkwam over hoe Curaçao als kleinste land ooit aan het WK van 2026 deelneemt. Hij raakte er zo van in de ban dat hij zichzelf half voor de grap tot Curaçao-ambassadeur verhief. Dankzij de investeringsorganisatie Cinex kon de Spanjaard nu op uitnodiging naar het eiland reizen om zijn ervaringen en zijn passie voor voetbal met de ministers te delen, maar natuurlijk ook om het eiland te promoten op zijn platform. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
3: Voor alle Iris en de Goo Goo Dolls, die hoor je naar Cool and the Gang. Paradise.

Noodles met Iris. Typisch zo'n track die je uit volle borst ook op je donderdagmorgen meezingt. Of dat nou op de beachclub is, op de padelclub, in je badkamer. Altijd als je hem hoort, dan krijg je net dat beetje extra goede energie. Ja, heerlijk is dat. En weet je, als je ouder wordt, kun je daar mooi aan toegeven. En sowieso weet je wat het mooie is aan ouder worden. En je stopt langzaam met proberen iedereen tevreden te houden. Hè? Vroeger deed je dingen zoals het hoorde. Nu doe je ze zoals het werkt. En trek jij bijvoorbeeld je sokken aan voordat je je broek aantrekt. Nou, allemaal prima. Eet jij eerst je frietjes en dan pas de burger. Ook goed. Uiteindelijk heeft iedereen een handleiding voor jouw leven. Behalve jij. Dus doe het lekker allemaal op jouw manier. Het scheelt een hoop discussies. En verrassend veel stress. En Melissa Etheridge begreep dat als geen ander. Like the way I do.

0: het leven, Coldplay. En hoe doe je dat het beste? Natuurlijk op een plek waar je heerlijk kunt ontspannen. En dat heeft allemaal met eten te maken, want voeding en ontspanning, man, dat gaat lekker samen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, soms hoef je de reviews niet eens te lezen, je onderbuik die weet het al. Maar mocht je twijfelen, gasten hebben het bij deze locatie over ontspannen, de goede sfeer, de vriendelijke service en gerechten waarvoor ze allemaal graag terugkomen. Dus luister vandaag eens niet naar je hoofd, maar naar je trek, want Agave wacht vandaag op je in de muziekquiz. Weet jij het antwoord op de vraag die je zometeen hoort? App dat naar 675-1031.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: En natuurlijk weet jij hem, 675-1031. Het is een lekkere popplaat. Van hoe lang geleden inmiddels? Ja, de tijd gaat snel, hè? Volgens mij ergens in de 2000s. Zo'n beetje. Nou, ah, jij weet het. 675-1031. Paradise FM trakteert vandaag in de muziekquiz op een lekker diner voor twee bij Agave.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft gisteren de Spaanse influencer Emilio Fernandez, ook wel bekend als Milu, in het zonnetje gezet. Premier Pisas en zijn ministers bedankten hem voor de positieve aandacht die hij Curaçao gaf tijdens het WK voetbal. Fernandez promootte het eiland en het nationale elftal met zijn verhalen op sociale media. Curaçao herdenkt vandaag de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Het ministerie van Justitie vraagt aandacht voor de bestrijding van uitbuiting en de bescherming van slachtoffers. De Pontjesbrug en de luchthaven zijn blauw verlicht, een symbool van deze strijd. Informatieposters in de toiletten wijzen reizigers op signalen van uitbuiting. Burgers worden aangespoord om vermoedens te melden. Dan nog internationaal nieuws. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. De Europese Commissie heeft vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Dit bedrag stelt Oekraïne in staat om drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aan te schaffen. Dit is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU voor Oekraïne heeft gereserveerd voor de jaren 2006 en 2007. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt dat deze steun Oekraïne helpt zijn luchtruim te beschermen. Het object dat vannacht crashte in het oosten van Polen was vermoedelijk een Russische raket. Premier Donald Tusk zei dat het gaat om een projectiel van het type KH-101. Het projectiel vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en crashte bij een dorp op ongeveer 90 kilometer van de grens met Oekraïne. De autoriteiten ontdekten een krater van ongeveer 10 meter breed. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: de lekkerste bier uit Venezuela. Woehoe!
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
3: Met de fantastisch goede energie van Alicia Keys en de Pointer Sisters. Paradise.

0: Alicia Keys. Ze heeft geen houdbaarheidsdatum, heeft ze bewezen. Onlangs op het Montreux Jazz Festival verscheen ze onverwacht op het podium naast Ray. Het was hun allereerste gezamenlijke optreden en het werd meteen een van de hoogtepunten van het festival ook nog.
1: Paradise FM.
0: Over festivals gesproken, het is bijna september, 3, 4, 5 september. We zenden live uit vanaf Curaçao North Sea Jazz. Een hele sloot aan fantastische artiesten komt optreden. Maar iemand die daar nog nooit heeft gestaan, maar wel op North Sea Jazz. In Nederland, in Rotterdam, in 1995 en in 2006... is een artiest die je zometeen hoort met zijn complete band. Ja, wat zou het er gaaf zijn als die ook naar Curaçao zou komen. Het is een echte North Sea Jazz legende, zo moet ik het zeggen. Hij maakt niet alleen muziek, hij creëert een hele wereld. Hè? Dat deed Jamiroquai met zijn mix van funk, soul en jazz in 1995. Toen stond JK met zijn iconische hoed op het festival. En dan liet hij daar zien dat een baslijn soms net zo verslavend kan zijn als een overheerlijk refreintje. Nou, geen wonder dat mensen nog steeds willen dansen zodra de eerste klanken klinken van Virtual Insanity of Cosmic Girl. Allemaal classic.

FM. Adios, my boy. Paradise 103.1. Ja, en weet je wat? Er zijn plekken waar je vakantie viert en er zijn plekken waar je lichaam vanzelf in vakantiestand gaat. En natuurlijk is Curaçao, ons mooie eiland, zo'n plek. Hè? Waar de zee elke dag hetzelfde ritme speelt, waar de passaatwind je hoofd leegwaait en waar een middag aan het water zomaar verandert in een avond vol kleur. Hier hoef je de klok niet te volgen, want de zon, ja, die bepaalt het tempo. En weet je, een duik in het helderblauwe water, je voeten heerlijk in het zand. Een drankje in de hand. Curaçao is niet zomaar een eiland met zomerweer. Het is een gevoel dat je liefst nooit meer uit.

0: koppelen het even allemaal aan elkaar, Gavin DeGraw, als je het allemaal goed vindt. Hè. Er was ooit een programma, vroeger dat heette Geef Nooit Op, werd gepresenteerd door Peter-Jan Rens. Als ik jou zo hoor in deze Best I Ever Had, dan kun je daar wel een beetje van gebruiken. En dat komt mooi uit, want zometeen een band die ook nooit opgeeft.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: 12.
1: Misstanden bij domeinbeheer onder de loep. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Er komt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij domeinbeheer en woningbouwstichting FKP. Dat heeft premier Guillaume Pieters aangekondigd. Werknemers van domeinbeheer krijgen een brief waarin het onderzoek naar illegale terreintransacties en interne corruptie formeel wordt aangekondigd. Een speciaal team van oud-rechercheurs gaat de zaak onderzoeken. Aanleiding voor de stappen zijn de recente politieke uitlatingen van statenlid Javier Sylvania aan het adres van minister Cooper. Volgens Pieters heeft Cooper zelf om het onderzoek bij de twee instanties gevraagd. En MFK-statenlid Isheir Monte wil dat er een nationale documentaire komt over de Blue Wave, de historische kwalificatie van het Curaçao's elftal voor het WK voetbal. In een brief aan de minister van Onderwijs en Sport benadrukte Monte dat dit succes vastgelegd moet worden voor toekomstige generaties. Als kleinste land ooit op een WK schreef Curaçao geschiedenis, maar volgens het statenlid gaat de Blue Wave over veel meer dan voetbal alleen. Het bracht het hele volk samen. Monte stelt voor dat de film op het Curaçao International Film Festival in première gaat. Ook wil hij dat het filmmateriaal wordt gebruikt in het onderwijs. Daarnaast roept hij de regering op om foto's en opnames op te laten nemen in het Nationaal Archief. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: deelpartner.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Dit is Paradise FM.
5: Jeremy Kesseler.
6: Zometeen met muziek waar de stekker is uitgetrokken naar Casey en de Sunshine Band.

Paradise FM. Met muziek waar de stekker uit getrokken lijkt te zijn. Unplugged heet dat officieel. Mariah Carey en Trey Lorenz en I'll Be There. Na Casey and the Sunshine Band. Geef nooit op. Een beetje zoals Peter Jan Rens. Vroeger in het Nederlandse televisieprogramma. De beste muziek ooit gemaakt hoor je op Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy tot 12 uur hier. Lekker richting de lunch met onze Pepijn. Die dan weer helemaal bijpraat over de wereld. En over ons douchey Curaçao.

dat moment is nabij. En weet je, het zijn verder vaak de gewone dagen die dan ineens bijzonder worden. Je begint de ochtend met een volle agenda, een paar dingen die nog moeten gebeuren en misschien zelfs een hoofd dat al bezig is met morgen. Totdat daar dat ene moment komt, de lunch. Je schuift aan, bestelt iets lekkers en merkt dat de wereld even een tandje langzamer gaat. Een eerste hap, een glimlach, een gesprek wat langer duurt dan gedacht. Misschien is het een broodje met verse ingrediënten, een lokaal gerecht vol herinneringen of een simpel bord eten dat precies op het juiste moment komt. Want een goede lunch lost misschien niet alle problemen op, maar geeft je wel nieuwe energie om ze daarna weer aan te kunnen. Soms heb je midden op de dag gewoon een klein geluksmoment nodig. En dat is bijna daar, na 12 uur. Eet smakelijk en veel plezier bij Pepijn.

0: Esther Paradise FM 103.1. We close our eyes. Zit je goed in je energie trouwens?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Of mag je dadelijk weer even opgeladen worden en moet er eten naar binnen gestopt worden? Want die energie is weer

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
5: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Oh, buurman, wat doet u nu?
7: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
6: Maar bedoel je?
7: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
6: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
7: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
6: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
7: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
6: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hairboutique Curaçao.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft gisteren de Spaanse influencer Emilio Fernandez, ook wel bekend als Milu, in het zonnetje gezet. Premier Pisas en zijn ministers bedankten hem voor de positieve aandacht die hij Curaçao gaf tijdens het WK voetbal. Fernandez promoten het eiland en het nationale elftal met zijn verhalen op sociale media. Curaçao herdenkt vandaag de Internationale Dag tegen Mensenhandel. Het ministerie van Justitie vraagt aandacht voor de bestrijding van uitbuiting en de bescherming van slachtoffers. De Pontjesbrug en de luchthaven zijn blauw verlicht, een symbool van deze strijd. Informatieposters in de toiletten wijzen reizigers op signalen van uitbuiting. Burgers worden aangespoord om vermoedens te melden. Dan internationaal nieuws. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. Twee F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. De Europese Commissie heeft vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Dit bedrag stelt Oekraïne in staat om drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aan te schaffen. Dit is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU voor Oekraïne heeft gereserveerd voor de jaren 2006 en 2007. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt dat deze steun Oekraïne helpt zijn luchtruim te beschermen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag.

0: klopt.
1: 12:12. Welkom bij deze donderdag, de 30e juli-editie van Broodje Broodspot. Straks de quote van de dag. Ik neem het lokale nieuws met je door zo rond 20 minuten voor 1. Hè. Dat doen we elke dag. Vandaag met Nelly Rosa. We spelen in het eerste uur. Ook de enige echte muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Agave. En in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Die staan onder meer op de Trox, Wild Thing, Buddy Guy, een levende legende, vandaag 90 geworden. Kate Bush, Running Up That Hill, ook jarig vandaag. En de Manic Street Preachers, die hoor je onder meer. En Tom Jones, want Paul Anka is jarig, hè, van de grote successen waar hij als tekstschrijver achter zit, is She's a Lady. Maar nu eerst, en ook weer niet.
2: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Ja, onze razende reporter was natuurlijk net terug uit Frankrijk vanwege die bosbranden. Hij zit bij het SBS-programma Nieuws van de Dag. En daar zit hij een heel uur, van 6 tot 7. En dat is precies tijdens dit eerste uur. Dus helaas, Mark verexcuseert zich. Die horen we morgen weer. Daarom neem ik het Nederlandse nieuws even met je door. De deportatieherdenking van Joodse Rotterdammers is kort onderbroken door demonstranten. De jaarlijkse herdenking van die deportatie van Joodse Rotterdammers is korte tijd onderbroken geweest. Demonstranten waren tegen de komst van de Israëlische ambassadeur en riepen tijdens zijn toespraak leuzen. Volgens burgemeester Schouten van Rotterdam zou het gesprek niet moeten gaan over de aan- of afwezigheid van de ambassadeur van Israël. De ambassadeur is uitgenodigd door de stichting die deze herdenking organiseert. We moeten centraal stellen waar het hier vandaag over gaat. Over de bijna 6800 Joden die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Voor mij staat voorop dat we de namen van onze inwoners blijven herdenken, zegt burgemeester Carola Schouten tegen de NOS. Dan nieuws over Bolle Jos. Nou ja, hij zit nog steeds veilig waar hij de hele tijd al zit. Maar hij is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Daarmee heeft hij de hoogste straf gekregen in een enorm groot onderzoek dat in België de naam Costa heeft gekregen. Dat onderzoek dat draait om verschillende criminele organisaties die volgens het Belgische Openbaar Ministerie zijn gaan samenwerken bij cocaïnetransporten via de haven van Antwerpen. De drugs kwamen veelal uit Costa Rica. Vandaar de naam van het onderzoek. Ja, en Bolle Jos die zit de hele tijd in Sierra Leone, waar hij naar alle waarschijnlijkheid een relatie heeft met de dochter van de president en mogelijk ook een kind met haar. En hij komt daar voorlopig niet uit. Dat Sierra Leone. Ook al proberen zowel het ministerie van Justitie als dat van Nederland en van België hem eruit te krijgen, maar dat lukt voorlopig nog niet. Tot slot, de UEFA heeft een voorlopige boycot van het WK voetbal en andere toernooien van de FIFA aangekondigd. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de 55 leden van de UEFA. De voetbalwereld is in rep en roer over de plannen die de FIFA deze week presenteerde. De voetbalbond wil private investeerders aantrekken door aandelen te gaan verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond de wereldkampioenschappen voetbal zou moeten regelen. De boycot van de UEFA is van kracht totdat dit voorstel volledig wordt neergelegd en bindende garanties wordt gegeven dat de FIFA haar bestuur of competities nooit meer zal openstellen voor particulier eigendom. Al dus de Europese UEFA. En die rel zal nog wel eventjes voortduren. Straks het viel goed nieuws, dat is aan het eind van het programma. Straks de quote van de dag. Nu eerst een van mijn persoonlijke favorieten. Christopher Cross, Ride Like the Wind.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

zaak uit Nederland, om precies te zijn uit Utrecht. Een 44-jarige medewerkster van de ledenadministratie van een beroepsorganisatie voor zorgprofessionals is door de rechter in het gelijk gesteld nadat zij werd ontslagen vanwege een conflict over honden op de werkvloer. De problemen... Jongens, rustig. De problemen begonnen in september toen een nieuwe collega dagelijks een grote hulphond meenam naar kantoor. Volgens de medewerkster waren werknemers daar vooraf niet over geïnformeerd. Ze gaf al snel bij de ondernemingsraad aan dat zij bang is voor honden, maar kreeg naar eigen zeggen het gevoel dat haar zorgen niet serieus werden genomen. De situatie verslechterde toen zij aangaf dat het geblaf haar concentratie verstoorde. Ook de voorzitter van de organisatie nam regelmatig zijn tekkel mee naar kantoor. Hoewel de werkgever aankondigde met een hondenbeleid te komen en haar adviseerde om desnoods in een afgesloten ruimte te werken, vond zij dat geen oplossing. In een e-mail aan de directie schreef zij: "Ik ben bang voor honden. Honden zijn naar mijn ervaring onberekenbaar. Intussen is er al meerdere malen geplast en gepoept op kantoor. Daarnaast zei ze dat een hond met zijn snuit tegen haar kruis was gekomen en dat ze bijna over een viervoeter was gestruikeld. Haar conclusie was duidelijk. Kortom, ik voel me niet veilig op kantoor." Toen een hondenbeleid uitbleef, stuurde zij eind 2025 ook een bericht aan haar collega's. Daarin schreef ze dat ze last had van stressklachten en slecht sliep. Ze stelde daarbij de vraag: waarom is het meebrengen van huisdieren belangrijker dan het welzijn van mij als werknemer? En dat is ook meteen de quote van de dag. Die e-mail viel slecht bij de werkgever. De voorzitter liet haar weten dat haar bericht aan collega's de druppel was die de emmer deed overlopen en dat men daarom niet met haar verder wilde. De medewerkster legde zich daar niet bij neer, meldde zich ziek en stapte naar de rechter. De kantonrechter was kritisch over de handelwijze van de werkgever. Volgens de rechter had de leiding juist moeten vragen hoe het met de werknemster ging en waarom zij die e-mail had gestuurd, in plaats van direct afscheid van haar te nemen. Bovendien stuurde de werkgever al een bericht naar alle collega's waarin het vertrek van de vrouw werd aangekondigd. De rechter noemde die aanpak onzorgvuldig en onbegrijpelijk, zeker omdat dit een belangenorganisatie van zorgprofessionals is. Het ontslag is daarom vernietigd. Zodra de werknemster hersteld is, moet zij weer worden toegelaten tot haar werkplek. Dan nu natuurlijk de grote vraag die deze werknemster zich ook steeds stelde: de Baha Man. Who let the dogs out?

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De maritieme ontwikkeling van het Buskabaai-gebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Het werkloosheidspercentage op Curaçao is gedaald van 7,8 naar 5,1% tussen 2024 en 2025. Dit is vooral te danken aan een krimp van de beroepsbevolking. Eind vorig jaar waren er ruim 3.800 actieve werkzoekenden op het eiland. De jeugdwerkloosheid blijft rond de 16%. Dan nog internationale headlines. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. Twee F-16 zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3.442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: At Coimon, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at coimonbv.com.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: George Michael en Queen, Somebody to Love.
7: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: spot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goeie... Dank u, dank u. Oprecht goeie donderdagmiddag, de 30e juli. Zometeen gaan we de enige echte muziekquiz spelen. Gaat vandaag om een gitaarsolo. En in het tweede uur gaan we natuurlijk weer de spotlights richten. Die staan vandaag op de Trogs. Dus je hoort Wild Thing, Buddy Guy, een levende blueslegende. Kate Bush, die is ook vandaag jarig. De Manic Street Preachers en Tom Jones komt voorbij met She's a Lady. En dan vooral de man erachter, want Paul Enka is ook jarig vandaag. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Vanessa is er volgende week weer. Vandaag mag ik het nieuws weer doornemen met Nelly Rosa. Goedemiddag, Nelly.
2: Bontari.
1: Gistermiddag om 3 uur gaf de minister-president van Curaçao, de heer Pisas, een persconferentie. Hij begon ermee aan te geven wat er allemaal goed en positief gaat op het eiland. Het toerisme groeit, de publieke financiën zijn op orde, de criminaliteit is volgens Pisas het laagst in de Caribische regio. Op sportgebied en, serieus, dit zei hij echt, bij de misverkiezingen scoort Curaçao hoog. Kortom, het is allemaal fantastisch. En toen ging hij in op datgene waar het eigenlijk om draait. Wat zei hij daarover, Nelly?
2: Nou, hij wilde vooral rust en positivisme uitstralen en dat ook verkondigen en ook eigenlijk aangeven dat het allemaal wel meevalt. Dat hij met beide partijen, dan gaat het natuurlijk om staatslid Javier Sylvania, de oud-minister van Financiën, en met de huidige minister van Financiën, Charles Cooper, heeft gesproken. En dat, hij zei dus dat Sylvania misschien niet zo had moeten reageren op de uitlatingen van Cooper. Want Cooper, het was geen persoonlijke aanval op Sylvania. De soep wordt niet zo heet opgediend. Wat is het gegeten als het wordt opgediend? Zoiets was zijn boodschap. Er worden dus nu afspraken gemaakt met Sylvania. Maar dat is eigenlijk niet tijdens de persconferentie werd dat toen verteld. Dat was later op de avond. Want diezelfde dag, dus gisteravond, had ook de leden van de MFK hadden een vergadering. Die vond plaats in WTC. En daar hebben ze toen ook wat uitleg gegeven over de situatie en wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk dus dat onderzoek dat gaat komen. Daar staat ook Sylvania achter. Ook Cooper wil natuurlijk dat onderzoek. En dat wordt dan gedaan door een gerenommeerd bedrijf. Er is een langlist van 10 bedrijven die dit zouden kunnen doen. Er wordt eentje geselecteerd en zodra dan de uitkomst van dat onderzoek er is, zal het ook worden gedeeld met de gemeenschap.
1: Okay.
2: Er is nu afgesproken dat de twee niet meer in het openbaar over dit onderwerp gaan praten. Er is dus een mediastilte afgekondigd. Voor Pisas. Hij ziet in hem nog steeds, althans dan in Sylvania, zijn opvolger voor de volgende verkiezingen. Maar dat is natuurlijk als het onderzoek dat het OM nu naar hem uitvoert, als daar niks naar boven komt en hij dan niet wordt vervolgd. En eventueel zou hij zelfs terug kunnen keren als minister van Financiën. Maar dat is de mening van Pisas. Dat is niet per se de mening van het MFK-bestuur, dat zei Pisas ook. We hebben een nieuw bestuur nu en zij hebben misschien een andere mening toegedaan. Nou, Ramon Jung is de voorzitter, ja. En dat is echt een persoon die gaat vanuit, die wil echt altijd de dialoog opzoeken. En die droeg ook allerlei oplossingen aan. Ook Sylvania had in het gesprek wat hij met het bestuur heeft gehad aangegeven dat er bepaalde werkafspraken moeten worden gemaakt. Dus die gaan ze dus ook maken, zodat ook Sylvania zich dan kan houden aan een soort richtlijn. Als hij in het vervolg minister wil aanvallen, om zijn werk als parlementariër naar behoren te kunnen uitvoeren. Nou, Ramon Jung gaf zelf als voorbeeld aan dat toen hij eerst de minister benadert met de vragen, zodat dan ook de minister dan al is voorbereid, zodat het niet als een verrassing overkomt als je dus kritische vragen durft te stellen. Dus dat was al een manier van hoe ze het in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan oplossen.
1: Oké. Ik ben benieuwd hoe lang Sylvania stil blijft. Maar goed, Zometeen cijfers
2: over...
1: En
2: hij heeft nu niet op Curaçao, dus misschien gaat hij echt genieten van zijn vakantie.
1: Zometeen goede cijfers over de werkloosheid die toch geen goede cijfers zijn. Maar nu eerst dit. NLS-kopstuk Shurandi Kwant staat 10 augustus voor de rechter. Hij is een van de vermeende leiders van de bekende criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij moorden, drugshandel en witwassen. Hij staat overigens niet hier terecht. Het gaat om een pro forma zitting in die extra beveiligde gevangenis in Vught in Nederland. Hij zit om veiligheid redenen daar vast na zijn uitlevering vanuit Dubai. Is men bang dat hij omgelegd wordt?
2: Ja, hij zal zeker vijanden hebben van rivaliserende bendes. Kwant is, een zware jongen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven tot verschillende liquidaties. Ook ontvoering, witwassen en het leidinggeven dus aan een criminele organisatie. Enkele van zijn vijanden zitten dus ook hier op Curaçao in de gevangenis. Dus om die kampen uit elkaar te houden, is het denk ik wel het beste, of niet denk ik het beste, dat Visit OM of justitie zelf al besloten om hem dan in Nederland daar te houden. Waar hij eigenlijk met zo min mogelijk mensen ook in contact komt.
1: Oké. Het werkloosheidspercentage op Curaçao is tussen 2024 en 2025 gedaald van 7,8 naar 5,1%. Ik las dat. Ik denk, nou, dat lijkt mij goed nieuws. Het zijn cijfers van het CBS. Die daling lijkt positief, maar dat is hij niet. Waarom?
2: Nou, het heeft opgehouden. Is het denk ik wel het beste, of niet denk ik het beste, dat Visit OM of justitie zelf al besloten om hem dan in Nederland daar te houden. Waar hij eigenlijk met zo min mogelijk mensen ook in contact komt.
1: Oké. Het werkloosheidspercentage op Curaçao is tussen 2024 en 2025 gedaald van 7.

0: waardoor dus die cijfers omlaag zijn gegaan. En dan wordt er niet vervolgens in de cijfers wordt niet echt uitgelegd of dat dan te maken heeft met migratie per se of met vergrijzing. Maar het heeft wel te maken dus dat er een krimp is in de beroepsbevolking.
1: Oké, die beroepsbevolking is gekrompen. Het aantal werkenden nam licht af. De jeugdwerkloosheid is nog steeds dramatisch hoog, rond de 16%. Bijna 50% van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft of een eigen bedrijf of is ergens in loondienst. De AOV is met bijna 22% de op één na grootste bron van inkomen. Opvallend is dat 17,1% van de inwoners van Curaçao aangeeft geen eigen inkomstenbron te hebben.
0: Ja.
1: Dat verbaasde mij. Hey, tot slot is het rustig gebleven in de Frederikstraat, waar we dus eerst 3 branden in huurauto's hadden en gisteren in zo'n verbouwcontainer. Kantoorcontainer. Is daar rustig gebleven vannacht?
0: Althans, er is vanochtend geen bericht gekomen dat er weer brandjes zijn gesticht. Maar degene die daar, aan wie het gericht was, die laat zijn gezicht daar voorlopig niet zien. Dat is ook door de politie aangeraden. Die persoon moet zich de komende dagen gedijst houden, een andere auto gaan rijden, omdat ze wel hem in de gaten houden. Dus het is natuurlijk, dit zijn voorzorgsmaatregelen, maar het geeft wel aan hoe hoog de spanning is, of eigenlijk hoe erg het eigenlijk is, hoe erg het daar gesteld is. Dat hij ook voor zijn veiligheid moet vrezen.
1: Vreselijk. Nelly Rosa, wij spreken elkaar morgen weer voor het lokale nieuws op Pak en Bijt rond 20 minuten voor 1. Tot dan.
0: Is goed, doei.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: vriend van de band, die had een hekel aan jazz, Johnny. En toen dachten ze, dat is eigenlijk wel een leuke bandnaam. Johnny Hates Jazz met Shattered Dreams. Droom jij van uit eten gaan, dan is dat geen shattered dream. Het kan namelijk echt werkelijkheid worden.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik geef namelijk een waardebon weg voor een diner voor twee bij restaurant Agave, daar de lekker op Jan Tiel. We kijken naar de TripAdvisor, zien daar de recensie van Ian, en die zegt, als ik dit 6 sterren kon geven, zou ik dat doen. Je kan bij TripAdvisor, kan je 5 groene bolletjes geven als Max. Nou, die heeft hij gegeven voor prijs, kwaliteit, sfeer, service en eten, allemaal 5 van die groene bolletjes. De kennis van tequila, zegt Ian, was ongelooflijk. Het eten was geweldig en de sfeer geweldig. Ja, wat wil je nog meer van een restaurant? Het ligt daar ook heel leuk bij Jan Tiel Agave. Leuk naar de zee kijken. Ondertussen genieten van een uitstekende cocktail of misschien een goed glas tequila na het eten. En heerlijk eten kan allemaal daar. En jij kan er gratis heen, mits je dit gitaarsolootje herkent.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, hij is misschien niet de allermakkelijkste, maar ik zal een aanwijzing geven. Het is een moeilijk verhuisbaar type, die man. 6751031. Welke gitaarsolo was dit? Uit welk nummer? Het is een moeilijk verhuisbaar type, die man. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met junior, senior, move your feet.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De maritieme ontwikkeling van het Buskabaai-gebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Het werkloosheidspercentage op Curaçao is gedaald van 7,8 naar 5,1% tussen 2024 en 2025. Dit is vooral te danken aan een krimp van de beroepsbevolking. Eind vorig jaar waren er ruim 3.800 actieve werkzoekenden op het eiland. De jeugdwerkloosheid blijft rond de 16%. Dan internationaal nieuws. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. Twee F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. De Europese Commissie heeft vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Dit bedrag stelt Oekraïne in staat om drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aan te schaffen. Dit is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU voor Oekraïne heeft gereserveerd voor de jaren 2006 en 2007. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt dat deze steun Oekraïne helpt zijn luchtruim te beschermen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: Dit zijn de Trucks met Wild Thing.

think I love you, but I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I

0: Cut Rocks met Wild Thing. Dat is echt zo'n nummer voor luchtgitaar spelen, vind ik. Deed ik net ook een beetje in de studio.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks natuurlijk nog het Feel Good nieuws. Ik vertel ook nog wat over elektrisch rijden. Is het verstandig om zonnepanelen te nemen als je elektrisch rijdt? Of als je al zonnepanelen hebt? Ik vertel daar straks alles over. Maar nu eerst, en we zijn er stiekem al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, de Trucks dus. Volgens mij heel geschikt voor het wereldkampioenschap luchtgitaar. En dat is er weer. Dat is dus echt, ik ontdekte dat vorig jaar. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement in Finland. En dit jaar van 26 tot en met 29 augustus in Finland. Mocht je belangstelling hebben. Goed, de Trucks bereiken op 30 juli 1966... de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Die Trucks, die naam, die is afgeleid van het woord troglodyte. Oftewel holbewoner. Hun ruige geluid leverde hen dan ook snel de bijnaam Caveman Rock op. Het nummer werd geschreven door Chip Taylor. Dat is de broer van acteur John Voight. En daarmee de oom van Angelina Jolie. Het nummer werd in enkele minuten geschreven. Hij vond die tekst eigenlijk een beetje simpel en corny. Ook de zanger, Rick Presley, dacht bij ja. Regels zoals You Make Everything Groovy. Hij vond dat eerder lachwekkend dan briljant. Maar toen hij de demo hoorde, dacht hij, dat wordt een hit. En dan had hij gelijk in. Werd een wereldhit. Wie is er jarig vandaag? Nou, laten we beginnen met de oudste. Buddy Guy, 90 jaar oud vandaag. Hij is een bluesgitarist en zanger. En hij heeft enorme invloed gehad op diverse andere artiesten. Hij is de laatste levende grootheid. Een van de laatste levende grootheden van de Chicago Blues. Hij inspireerde Jimi Hendrix, Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. En we gaan Damn Right, I've Got the Blues horen. Dat is een klassieke blues ballad over het verdriet en de leegte die achterblijft als een grote liefde verdwijnt. De liefde voor muziek van Buddy Guy begon al op jonge leeftijd. Thuis was er geen geld voor een gitaar, dus hij maakte zijn eerste gitaar zelf. Een eenvoudige tweedraads gitaar, bevestigd dus op een stukje hout met een metalen blikje als klankkast. Daarmee legde hij de basis voor een carrière die hem uiteindelijk meerdere Grammy Awards en een plek in de Rock and Roll Hall of Fame opleverde. Zijn weg naar succes verliep niet zonder obstakels. Leonard Chess, de baas van Chess Records, vond zijn ruwe gitaargeluid veel te heftig. Daardoor bleef veel van het vernieuwende werk van Buddy jarenlang op de plank liggen en moest hij zijn inkomen aanvullen als chauffeur van een sleepwagen. Buddy was een van de eerste gitaristen die gebruik maakte van een draadloos systeem, zodat hij tijdens zijn solo's dwars door het publiek kon lopen. Hij is bezig met afscheidstournees, maar er gaan hardnekkige geruchten dat hij achter de schermen werkt aan nog een nieuw en laatst bijzonder project. Zou een album in voorbereiding zijn waarop hij samenwerkt met de jonge pop- en hip-hop artiesten. Buddy Guy met Damn Right I've Got the Blues. Een levende legende. En levendige ook trouwens.
2: 1, 2, 3, I've got it.

0: Goddamn right, I've got the blues.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Buddy Guy natuurlijk, inspiratie voor Eric Clapton, Jimi Hendrix, Keith Richards. En ga zo maar door. Legendarische bluesgitarist en zanger. Vandaag 90 jaar geworden. Ik heb hem even op YouTube ook opgezocht. Bij een aantal live optredens. Nog niet zo heel lang geleden trad hij nog gewoon live op het podium. Lijkt me een bijzonder sympathieke man. Hey, weet je wie ook jarig is vandaag? Kate Bush, natuurlijk bekend van Wuthering Heights en Running Up That Hill. Dat nummer ga je zo dadelijk horen. Die is 68 jaar geworden. Dat nummer, Running Up That Hill, heette eigenlijk eerst A Deal With God. Ze bracht het uit in 1985. Tientallen jaren later veroverde het opnieuw de wereld. Het gaat over het onbegrip tussen mannen en vrouwen. Kate Bush fantaseert in dat nummer over een afspraak met God, waardoor twee geliefden van plaats zouden kunnen wisselen. Alleen door letterlijk elkaars leven en gevoelens te ervaren zouden ze elkaar echt kunnen begrijpen. Die titel zat dus in de oorspronkelijke titel, A Deal With God. Maar haar platenmaatschappij had zoiets, ja, dat is misschien een beetje onhandige, gevoelige titel, zeker voor sommige landen. En ze drongen aan op een wijziging. Kate Bush heeft later nog heel vaak gezegd dat ze de oorspronkelijke titel eigenlijk veel beter vond. In 2022 bleef de Running Up That Hill een ongekende tweede jeugd, dankzij de Netflix-serie Stranger Things. Het nummer bereikte opnieuw de eerste plaats in diverse landen en een nieuwe generatie ontdekte haar bijzondere muziek. Omdat Kate Bush alle rechten op haar werk bezit, leverde die hernieuwde populariteit dankzij Netflix, dankzij Stranger Things, haar naar schatting miljoenen aan streamingsinkomsten op. Ze staat bekend als een artiest die zelden in de publiciteit komt, maar ze is de laatste tijd regelmatig gezien bij een opnamestudio in Londen. Dus fans wereldwijd hopen op nieuw werk.

0: Running Up That Hill. Voor de jarige Kate Bush, vandaag 68 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Zometeen draai ik een nummer van Tom Jones. Na het lokale nieuws van pak een beet 1:30, She's a Lady. Dat is namelijk geschreven door Paul Inka. Die is vandaag jarig, die is 85 geworden. Maar eerst gaan we naar de Manic Street Preachers. De drummer van die band, Sean Moore, is vandaag 58 jaar oud geworden. Hun allergrootste hit is Motorcycle Emptiness. Dat was in 1992 hun definitieve doorbraak. Het nummer is scherpe kritiek op de consumptiemaatschappij. En de leegte die ontstaat wanneer bezit en uiterlijk belangrijker worden dan idealen en echte verbinding. De motorfiets uit de titel staat daarbij symbool voor de illusie van vrijheid. En motorfietsen worden vaak anders gebruikt door bands, namelijk als symbool van vrijheid. Maar hier, door de Manic Street Preacher, bij Motorcycle Emptiness, staat de motor juist symbool voor de illusie van vrijheid. Muzikaal wordt de plaat gedragen door het strakke drumwerk van de jarige Sean Moore. Die is al sinds de oprichting de vaste drummer van de band. Hij is trouwens klassiek opgeleid als trompetist. De videoclip van dit nummer werd opgenomen in de drukke straten van Tokio. En de overvloed aan neonreclames in winkelcentra versterkt precies de vervreemding waar het nummer over gaat.

0: op paradisefm.cw.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De maritieme ontwikkeling van het buskabijngebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Het werkloosheidspercentage op Curaçao is gedaald van 7,8 naar 5,1% tussen 2024 en 2025. Dit is vooral te danken aan een krimp van de beroepsbevolking. Eind vorig jaar waren er ruim 3.800 actieve werkzoekenden op het eiland. De jeugdwerkloosheid blijft rond de 16%. Dan nog internationale headlines. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. 2 F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Turista, riba bo isla. Sin maleta, peruku. Hoppi sabor. Esimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa $35.90. Y pa $9.99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa $6.99. Cada siman, un destination novo.
8: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
9: Wij produceren
8: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
9: die elk project sterker maken.
8: Ook verkrijgbaar
9: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
8: Heavy Mix Curaçao.
9: Voor kwaliteit die blijft staan.
10: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
11: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
13: Pijn, bier en broodspot.
14: Dit is chic met You Are Beautiful.

0: Kick Your Beautiful. In 2018 brachten ze trouwens een nieuw album uit. Nu weer 8 jaar geleden, maar daarvoor was het 26 jaar geleden. Dus wie weet wat er nog van Chic kan komen, hè? De medeoprichter Bernard Edwards leeft helaas niet meer, maar de rest van de bezetting nog wel. Ik hou je op de hoogte, mocht er wat nieuws uitkomen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: We hebben zometeen veel good nieuws voor mensen met een spraakgebrek. Zegt een hele goede ontwikkeling. Ik ga je nog wat vertellen over elektrisch rijden. Maar ik had het beloofd, er staat nog één iemand in de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Paul Enka, die kennen we natuurlijk van dit nummer. Is een beetje... Ja, is heel bekend. Maar ook wel een beetje lang geleden. Put your head on my shoulder.
2: Put your head on my shoulder. Hold me.
0: Dat is een van de bekendste hits van Paul Enka, die hij zelf heeft gezongen. Hè? Diana bijvoorbeeld. Hij heeft ook de tekst van het bekende nummer van Frank Sinatra, My Way, geschreven. En hij is de man achter She's a Lady van natuurlijk Tom Jones. Dat was de allergrootste Amerikaanse hit uit de carrière van Tom Jones. Het is een ode aan een stijlvolle, elegante en zelfverzekerde vrouw, verteld vanuit het perspectief van een man die zich gelukkig prijst dat juist zij voor hem heeft gekozen. Het nummer werd geschreven door Paul Enka, vandaag jarig, dus 85 jaar oud geworden. Hij is Canadees, singer-songwriter en verantwoordelijk voor Diana, de Engelstalige tekst van My Way voor Frank Sinatra en She's a Lady. Dat schreef hij speciaal voor Tom Jones, nadat de twee bevriend waren geraakt tijdens hun optreden in Las Vegas. Paul Enka was trouwens jaren geleden hier op Curaçao North Sea Jazz te zien. In Amerika bereikte She's a Lady de tweede plaats in de Billboard Hot 100. Opvallend is dat Paul Enka later toegaf dat hij het nummer zelf eigenlijk een beetje te macho vond. Voor zijn eigen optredens herschreef hij daarom delen van de tekst, zodat het beter aansloot bij de veranderende tijdgeest. Ook Tom Jones past tijdens liveconcerten af en toe een paar regels aan om een nummer een modernere uitstraling te geven.

She's a Lady. Geschreven dus door Paul Enka. Hij zingt trouwens ook mee op de achtergrond. Dan nu iets heel anders. Ik rij, zoals je misschien weet, elektrisch al een tijdje. Al sinds eind maart. Elektrische auto gekocht bij HCR. En steeds meer huishoudens op Curaçao investeren in zonnepanelen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb mijn originele panelen, die werken nog steeds trouwens, in 2014 gekocht. En recent nieuwe laten aanleggen. Met de nieuwe elektriekprijs van ongeveer 61 cent per kilowattuur is de waarde van zelf opgewekte stroom net ietsje hoger geworden. Je zou een installatie kunnen nemen, hè, als je die nog niet hebt, met 10 zonnepanelen van 455 watt, een hybride omvormer, een 10,6 kilowattuur thuisbatterij en een complete installatie. Die investering bedraagt zo'n 18.000 gulden. Als je zo'n systeem al hebt, nou, dat produceert gemiddeld 633 kilowattuur per maand. Dat is een besparing van ongeveer 400 gulden per maand, oftewel bijna 4800 gulden per jaar. Een beetje van je eigen verbruik af. Maar het zou kunnen dat je die panelen, zonnepanelen wel hebt, maar dat je nog steeds een benzineauto rijdt. Nou, dan benut je je investering niet optimaal. Stap je over op een elektrische auto, zoals de HCR Wuling Baoyun Yip Plus. Je weet het, hè? Ik verzin die namen niet. Dan kun je een groot deel van je eigen zonnestroom gebruiken om te rijden. Bij 12.000 kilometer per jaar, dat is zo'n beetje wat ik rijd, heeft de auto ongeveer 1500 kilowattuur elektriek nodig. Komt de stroom grotendeels van je eigen dak, dan verdwijnen je brandstofkosten vrijwel volledig. Met andere woorden, zonnepanelen zijn natuurlijk een uitstekende investering hier op het eiland. Maar de combinatie met een elektrische auto zorgt ervoor dat je niet alleen je woning, maar ook je vervoer laat rijden op de zelf opgewekte energie. En dat is, laat ik dat er vooral ook nog even bij zeggen, een heel erg fijn gevoel. Ja. Als je een accu hebt. Ik heb dus bijvoorbeeld, die was een enorme stroomuitval. Ik woon in de Jan Tiel area. Ik heb er helemaal niks van gemerkt. Ik heb gewoon rustig Netflix gekeken toen ik ga slapen. Ik heb niets van die stroomuitval van bijna 5 uur laatst gemerkt. En hè, als je zonnepanelen hebt en je gaat elektrisch rijden, dan haal je echt wel het maximale rendement. Zometeen het feel good nieuws. Goed nieuws voor mensen met een spraakgebrek, of mensen die omgaan met mensen met een spraakgebrek. Ik vertel je daar straks alles over. Nu eerst Alvaro Soler. Ook een man met een soort zonne-energie, maar dan intern. Loca!

0: Alvaro Soler met Loca brengt de tijd op 9 minuten voor 2. Perfecte tijd voor het Feel Good Nieuws.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good Nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een bijzondere doorbraak van de Technische Universiteit Delft in Nederland biedt nieuw perspectief voor ruim 400.000 Nederlanders met een spraakstoornis. Bijvoorbeeld als gevolg van Parkinson, ALS of hersenletsel. Voor het eerst is aangetoond dat een computer iemand met een ernstige spraakstoornis beter kan verstaan dan een menselijke luisteraar. En dat is verbazend. Volgens hoogleraar Odette Scharenborg kwam dat resultaat zelfs voor de onderzoekers als een verrassing. Zij zegt, we gingen er eigenlijk vanuit dat de mens zou winnen. Dat onze modellen dit type spraak ongeveer 3 keer beter herkennen dan onervaren luisteraars. En ook veel beter dan getrainde luisteraars. En mensen die dus ervaring hebben met de spraak van mensen met een stoornis. Dat hadden we absoluut niet verwacht. De onderzoekers gebruikten geen nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie, maar trainden de bestaande technologie slimmer. Niet alleen met algemene voorbeeldzinnen, maar ook met onderwerpen die voor de gebruiker persoonlijk belangrijk zijn. En dat blijkt de herkenning aanzienlijk te verbeteren. Een belangrijke rol in het onderzoek speelt Matthijs Valkering, docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na een ernstig fietsongeluk ontwikkelde hij dysartrie, een spraakstoornis waarbij de spieren die nodig zijn om te spreken minder goed samenwerken. Zijn taalvermogen bleef volledig intact, maar voor veel mensen is hij moeilijk verstaanbaar. Tijdens een internationaal congres in Rotterdam werd de technologie getest. Onder de naam Beat the AI, versla de artificiële intelligentie, luisterden experts naar dezelfde geluidsfragmenten als de computer. De verwachting was dat mensen beter zouden presteren, maar het tegendeel bleek waar. Volgens Scharenborg is dat een belangrijke verandering in denken. We draaien het om, niet de spreker hoeft zich altijd aan te passen. We kunnen ook de computer leren beter te luisteren. En voor Matthijs Valkering betekent dat meer dan alleen technische vooruitgang. Hij zegt, goed verstaanbaar is in mijn vak, hè, hij is docent, essentieel. Nu kan ik aan hooguit 3 studenten tegelijk lesgeven. Dankzij deze technologie heb ik weer de hoop dat ik straks voor een volle collegezaal kan staan. De onderzoekers verwerken de techniek nu in een app die gesproken woorden tijdens een gesprek direct omzet in ondertiteling op een mobiele telefoon of tablet. Alle gegevens worden op het apparaat zelf verwerkt, zodat de gesprekken privé blijven. Er is een crowdfunding gestart om de app gratis beschikbaar te maken voor alle mensen met verschillende spraakstoornissen. Diverse wereldsterren hebben trouwens een spraakstoornis overwonnen dankzij muziek. Ed Sheeran stotterde ernstig als kind, maar raakte dat kwijt door rapteksten van Eminem eindeloos mee te rappen. Elvis Presley kampte met stotteren en uitspraakproblemen. Zingen in de kerk hielp hem zijn ademhaling en spraak onder controle te krijgen. Mark Anthony ontdekte dat hij tijdens het zingen niet stotterde en maakte daar uit.

uiteindelijk zijn beroep van. Een van de meest bijzondere verhalen is misschien wel dat van Scatman John, oftewel John Paul Larkin. Hij kampte zijn hele leven met een ernstig stotterprobleem en schaamde zich daar jarenlang voor. Als jazzpianist stond hij liever achter de toetsen dan achter de microfoon. Pas op 53-jarige leeftijd besloot hij zijn grootste beperking om te zetten in zijn grootste kracht. Hij combineerde de improvisatietechniek scat singing uit de jazz met opzwepende dancebeats en verwerkte dat in muziek. Het resultaat was de wereldhit die je zo gaat horen, Scatman. Ski babadoobadoob uit 1995. Met die aanpak scoorde hij niet alleen een internationale nummer 1 hit, maar gaf hij ook een inspirerende boodschap mee aan miljoenen mensen. Zijn motto: je hoeft je niet te schamen voor je beperking. Soms kan juist datgene waar je onzeker over bent uitgroeien tot je grootste talent. Nog een hele fijne donderdag. Tot morgen.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De maritieme ontwikkeling van het buskabaai-gebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Het werkloosheidspercentage op Curaçao is gedaald van 7,8 naar 5,1% tussen 2024 en 2025. Dit is vooral te danken aan een krimp van de beroepsbevolking. Eind vorig jaar waren er ruim 3.800 actieve werkzoekenden op het eiland. De jeugdwerkloosheid blijft rond de 16%. Dan internationaal nieuws. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. Twee F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. De Europese Commissie heeft vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Dit bedrag stelt Oekraïne in staat om drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aan te schaffen. Dit is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU voor Oekraïne heeft gereserveerd voor de jaren 2006 en 2007. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt dat deze steun Oekraïne helpt zijn luchtruim te beschermen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Maduro en Coriëlsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede middag. Straks hoor je Lijfhuis, maar nu eerst UB40.

0: Anytime hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, Paradise FM inderdaad. Goed dat je luistert. Ik ben Marissa en ik zit tot en met 4 uur voor je klaar. Ik heb de beste lijst met de beste muziek. En daarnaast spelen we de muziekquiz waarbij een heerlijke dinerbon voor restaurant Agave kan winnen. Nou, dat wil je zeker. Dus goed dat je luistert. We gaan gelijk van start. Hier is Lifehouse met Halfway Gone.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosa weg 77. Of bel via 669-4100.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Er komt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij domeinbeheer- en woningbouwstichting FKP. Premier Gilmar Pisas heeft dit aangekondigd. Werknemers ontvangen een brief over het onderzoek naar illegale terreintransacties en interne corruptie. Een team van oud-rechercheurs gaat de zaak onderzoeken op verzoek van minister Charles Cooper. De maritieme ontwikkeling van het buskabijgebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Dan nog internationale headlines. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. Twee F-16 zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3.442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

sexy people. So all

Diana Ross had al een indrukwekkende carrière achter de rug toen ze in 1985 Chain Reaction uitbracht. Het nummer werd geschreven door de Bee Gees en groeide uit tot een grote internationale hit. Vooral in Europa en Australië. Met de herkenbare jaren 60 sound en het aanstekelijke refrein is het nog altijd een van haar meest bekende nummers. Hier is de

0: Kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease. Wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Er komt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij domeinbeheer en woningbouwstichting FKP. Premier Gilmar Pisas heeft dit aangekondigd. Werknemers ontvangen een brief over het onderzoek naar illegale terreintransacties en interne corruptie. Een team van oud-rechercheurs gaat de zaak onderzoeken op verzoek van minister Charles Cooper. De maritieme ontwikkeling van het Buskabaai-gebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu- en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. Twee F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Het dodental na de uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. In totaal zijn er 3442 infecties vastgesteld sinds april. Het sterftepercentage ligt momenteel op 54%. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen geregistreerd, maar de minister van Gezondheid zegt dat de uitbraak daar voorbij is. De Europese Commissie heeft vandaag nog eens 3,7 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Dit bedrag stelt Oekraïne in staat om drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aan te schaffen. Dit is onderdeel van de 90 miljard euro die de EU voor Oekraïne heeft gereserveerd voor de jaren 2006 en 2007. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt dat deze steun Oekraïne helpt zijn luchtruim te beschermen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalen machtig, wat heerlijk.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede middag. Ik heb voor je klaarstaan. Wishing well.

0: quiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbol voor twee. En deze keer voor restaurant Agave. Ja, die hebben onwijs lekkere dingen. Het is natuurlijk een Mexicaans restaurant. Dus heerlijke tacos, burritos. Ze hebben daarnaast ook heerlijke cocktails daar. Ja, en dat mag je gaan doen op onze kosten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, weet jij het antwoord? Stuur het nummer dan door naar 675-1031... en dan hoop ik weer deze heerlijke dinerbol voor twee. En dat hoor je tijdens de show.

0: via paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
5: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Er komt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij domeinbeheer en woningbouwstichting FKP. Premier Guilmar Pisas heeft dit aangekondigd. Werknemers ontvangen een brief over het onderzoek naar illegale terreintransacties en interne corruptie. Een team van oud-rechercheurs gaat de zaak onderzoeken op verzoek van minister Charles Cooper. De maritieme ontwikkeling van het Buskabaai-gebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu- en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Dan nog internationale headlines. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Het ministerie van Defensie meldt dat donderdag met tientallen landen en een EU-delegatie is gesproken over de bescherming van de straat van Bab el-Mandeb, de Golf van Aden en de Rode Zee. Deze gebieden worden bedreigd door Houthi-rebellen uit Iran. 14 landen, waaronder Kuwait en Turkije, hebben zich als solidair verklaard. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft burgers opgeroepen om minder energie te gebruiken. Dit komt doordat een kerncentrale is uitgevallen, wat leidt tot problemen met de stroomvoorziening. Door de hittegolf is er een hoge vraag naar elektriciteit. Magyar verwacht een piek in het verbruik tussen 5 uur en 10 uur vanavond. Ook grootgebruikers worden aangespoord om energie te besparen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
6: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je opa, maar nu eerst is hier Relight My Fire. Paradise.

Joel behoort al tientallen jaren tot de grootste singer-songwriter ter wereld. Met klassiekers als Piano Man, Uptown Girl en We Didn't Start a Fire schreef hij hit na hit. Ik neem je mee naar 1983. Hier is Billy Joel met River of Dreams.

Now That We Find Love hier op Paradise FM. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar mijn show. Morgen hoor je me natuurlijk weer vanaf 2 uur. Heel veel plezier bij de show van Arie Pieter. Een hele fijne middag nog. En ik laat je achter met een artiest die we gaan zien op het North Sea Jazz Festival van Curaçao. Hier is Jayon.

0: vakantie of zakenreis? Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasau.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er komt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij domeinbeheer en woningbouwstichting FKP. Premier Guillaume Pisas heeft dit aangekondigd. Werknemers ontvangen een brief over het onderzoek naar illegale terreintransacties en interne corruptie. Een team van oud-rechercheurs gaat de zaak onderzoeken op verzoek van minister Charles Cooper. De maritieme ontwikkeling van het Buskabaai-gebied komt dichterbij. Een nieuw samenwerkingsplatform is opgericht tussen de overheid en de private sector. Dit platform richt zich op milieu- en economische studies voor de haven en de herontwikkeling van het industriegebied. Minister Roderick Middelhoff benadrukt dat het project essentieel is voor duurzame werkgelegenheid en economische diversificatie op Curaçao. Dan internationaal nieuws. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Het ministerie van Defensie meldt dat donderdag met tientallen landen en een EU-delegatie is gesproken over de bescherming van de straat van Bab el-Mandeb, de Golf van Aden en de Rode Zee. Deze gebieden worden bedreigd door Houthi-rebellen uit Iran. 14 landen, waaronder Kuwait en Turkije, hebben zich als solidair verklaard. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft burgers opgeroepen om minder energie te gebruiken. Dit komt doordat een kerncentrale is uitgevallen, wat leidt tot problemen met de stroomvoorziening. Door de hittegolf is er een hoge vraag naar elektriciteit. Magyar verwacht een piek in het verbruik tussen 5 uur en 10 uur vanavond. Ook grootgebruikers worden aangespoord om energie te besparen. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. 2 F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Madonna en Into the Groove hier. Van harte welkom bij Werkhoven Werkt Over. En het zal je niet ontgaan zijn, denk ik, als je een beetje het nieuws bijhoudt. Madonna die treedt overmorgen aanstaande zaterdag op tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Dat is nogal een aankondiging. Ze gaat daar optreden in AFAS Live met haar optreden Club Confessions. Er is nog verder weinig over bekend. Wel dat ze komt met house DJ Honey Dijon en producer Stuart Price. En met deze mensen maakt ze dat album Confessions on a Dance Floor. En recent is de opvolger Confessions Part 2. Maar goed, mensen die denken dat ze toch ook nog ergens anders gaat optreden. Want ja, waarom zou ze alleen voor 6000 mensen naar Amsterdam komen voor één optreden in het relatief kleine AFAS Live? De geruchtenmolen gaat dus op gang. Ze denken, de hardnekkigste geruchten die gaan toch dat ze op een van die boten tijdens de Canal Pride Canal Parade zal staan. Die speculatie die ontstond dat het AIDS-fonds woensdag een video over haar boot had gedeeld met muziek en beelden van Madonna. Toen werd er gelijk, oh nee, god, goed, gaat het allemaal gebeuren. Het werd allemaal ontkracht. Maar goed, we gaan het meemaken. Misschien duikt ze inderdaad gewoon nog zomaar ergens op. Oh, de computers vallen uit, links en rechts. Aanstaande zaterdag, dat sowieso. In AFAS, mocht je daar naartoe gaan, dan zou ik zeggen, heel veel plezier al daar. Wat gaan we verder nog doen? We gaan natuurlijk de muziek weer spelen. Lekker uit eten vandaag bij Agave. Dat is hartstikke leuk, man, gelegen in Jan Tiel. Bij het Zanzibar daar in de buurt. Het laatste aanwinst voor alle restaurantjes daar. Lekker een shotje tequila. Ik kan het je van harte afraden. Maar een goed wijntje erbij. Met die lekkere taqueria of al die andere smakelijke lekkernijen die daar geserveerd worden. Dat natuurlijk wel. Daar spelen we voor om 6:50. Maken we een winnaar dan wel weer de rest bekend. We nemen natuurlijk het internationale nieuws door. Als het goed is gaan we bellen met Bert voor de film vanavond voor laat. En alles wat nog verder ter tafel komt. Zoals eerst muziek onder deze knop. En dat is niemand minder dan Elton John. And Can You Feel the Love Tonight? Hè? Een mooie opener zo rond de klok van 4:15.

0: en The Weather With You hier bij Paradise FM om iets voor 4:30. We gaan hem voor de eerste keer spelen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De Paradise FM Muziekquiz. Zoals je wellicht weet spelen we dit spelletje in elk programma en elke doordeweekse dag voor een etentje voor twee personen en soms voor een iets andere prijs. Maar vandaag gaat het weer voor een etentje voor twee personen. En waar gaan we vandaag lekker uit eten? Bij Agave Bar Itakeria op Yantil Beach, bekend om zijn diversiteit aan restaurants en beachclubs. Wat met deze aanvulling van dit restaurant nog smaakvoller is geworden. Ze bieden namelijk een kleurrijke en artistieke uitstraling met die je wellicht kent uit Mexico. Ze bieden een leuke, levendige, warme sfeer. Perfect om te genieten van authentieke Mexicaanse gerechten. En wie wil dat dan niet? Gasten kunnen de kunst van het handmatig maken van tortillas zien in de open keuken. Dat is leuk. Of ontspannen op het buitenterras in de bar. Die een geweldige selectie mezcals, tequila's en cocktails aanbiedt. En ik kan je vertellen, mijn vrijgezellenfeestje eindigde daar. En mezcal en tequila, ik ga je zeggen, daar gaat deze jongeman niet heel goed op. Maar het eten is fantastisch en de wijntjes die er geserveerd worden ook, weet ik toevallig uit betrouwbare bron. Agave is elke dag is geopend, sorry, van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 5:00. Je kan niet reserveren, je moet gewoon op de Bonnefoy gaan. Gezellig daar gaan aanschuiven. Ik kan het je van harte aanbevelen wat de rest van de dienst betreft, behalve dan de mezcal en de tequila. Of je moet daar natuurlijk ontzettend fan van zijn. Dan ben je daar aan het juiste adres, want een mooie selectie zag ik daar op de plank staan. Goed. Genoeg over Agave. We gaan het spel spelen. 6751031. Als jij denkt te weten waar dit over gaat.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, die klinkt bekend. Dat klinkt heel bekend. 6751031. Stuur een WhatsAppje en we spelen het over een uurtje nog wel een keer. Maar rond de klok van 6:50 hebben we denk ik iemand aan de lijn die er vandoor gaat met dit overheerlijke etentje voor twee bij Agave. En dit is Marillion Kaylee voor de klok van 5:30 alweer.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
6: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepers.com. Dan nog internationale headlines. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Het ministerie van Defensie meldt dat donderdag met tientallen landen en een EU-delegatie is gesproken over de bescherming van de straat van Bab el-Mandeb, de Golf van Aden en de Rode Zee. Deze gebieden worden bedreigd door Houthi-rebellen uit Iran. 14 landen, waaronder Kuwait en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft burgers opgeroepen om minder energie te gebruiken. Dit komt doordat een kerncentrale is uitgevallen, wat leidt tot problemen met de stroomvoorziening. Door de hittegolf is er een hoge vraag naar elektriciteit. Magyar verwacht een piek in het verbruik tussen 5 uur en 10 uur vanavond. Ook grootgebruikers worden aangespoord om energie te besparen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
8: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KoymanBV.com. Koyman, everything you need to succeed.
9: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

En Ain't Nobody hier bij Paradise FM om bijna 4:15. We gaan eens even kijken wat mij opviel in het internationale nieuws. De kogel is door de kerk. Arne Slot wordt geen bondscoach van Oranje en geeft de voorkeur aan een club. 47-jarige trainer geeft dus aan dat de voorkeur aan de functie bij een Europese club. Ze melden onder meer het AD en VI vandaag. Slot die zit sinds zijn ontslag bij Liverpool zonder baan. De 47-jarige trainer uit Bergentheim gold als de gedroomde opvolger van Ronald Koeman, die eind vorige maand uit teleurstellende WK vertrok als bondscoach. Het is onbekend hoe vaak Slot en de KNVB met elkaar in gesprek zijn geweest. Maar hij heeft de bond laten weten in het clubvoetbal te willen blijven werken. Hierdoor wordt de KNVB gedwongen op zoek te gaan naar een andere kandidaat. Het is al langer bekend dat de naam van Michael Reiziger op het lijstje staat. Hij was eerder bondscoach van Jong Oranje. Ook de naam van Peter Bos wordt veelvuldig genoemd. En naar verluid maakt de KNVB volgende week bekend wie de opvolger van Ronald Koeman wordt. Ik luister veel naar die podcast. Kieft Jansen, Gijp Egmond, weet ik hoe dat die volgorde. Die had het ook over Pep Guardiola. Nou ja, het zal ook allemaal wel. De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal is op 24 september. Dan speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Dan zou het toch leuk zijn als er iemand was die de boel een beetje aan elkaar kan trainen, toch? Vanochtend las ik ook een stukje in een andere krant over dat de Rijn bij Lobith de laagste stand ooit had bereikt. 6,47 meter. Het vorige laagste record stond op 6,48 meter. Maar nu zie ik ook dat lage waterstanden in de Donau plaatsvinden. De Donau, de grootste, langste rivier van de Europese Unie. Liggen niet zo, geen enkele grote rivier heeft zoveel Europese hoofdsteden aan zich liggen als de Donau. Maar goed, de lage waterstand van die Donau die heeft vandaag in Bulgarije de resten van een jonge mammoet aan het licht gebracht. Het gaat om onder meer delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. De botresten die werden bij toeval in de rivierbedding ontdekt door een inwoner van het nabijgelegen. En dit ga je onthouden natuurlijk. Riahovo, ongeveer 30 kilometer van de Noord-Bulgaarse provinciehoofdstad Roessen? Geen idee. Volgens experts kan de lage waterstand leiden tot verdere vondsten. De Donau staat door de aanhoudende hitte op meerdere plekken bijzonder laag. De mammoet daarentegen, die stierf 4000 tot 10.000 jaar geleden uit. En hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt vermoed dat de afgelopen eeuwen tienduizenden exemplaren zijn gevonden. En sommige die zijn zo goed bewaard gebleven dat er ook nog zacht weefsel zoals huid en haar werd aangetroffen. Met huid en haar. Dat kwam bijvoorbeeld doordat ze werden gevonden in ijs. Maar goed, ze hebben dus nu een kaakbeenslagment, fragmenten van slagtanden en wat andere dingen gevonden. En op een foto inderdaad zo'n kaakbeen. Daar zitten toch makkies aan. Die zou je niet willen laten trekken als die in je eigen mond zaten. Goed, enfin, leuk dat het ook door deze manier weer naar boven komt. Letterlijk en figuurlijk. Dan Amerikaans nieuws. De vader van een Amerikaanse team. Ja, het is ongelooflijk. Die in 2024 vier mensen doodschoot op een school is veroordeeld tot 15 jaar cel. De vader werd eerder schuldig bevonden aan onder meer doodslag, omdat hij zijn zoon het wapen cadeau had gedaan voor kerst. Wauw. Dinsdag kreeg Colt Gray, de 16-jarige zoon van de man, een levenslange gevangenisstraf opgelegd bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia. In september 24 werden twee leerlingen en twee leraren gedood. 9 anderen raakten gewond. Colin Gray, de 55-jarige man, die heette dan blijkbaar hetzelfde, die gaf het wapen aan zijn zoon voor kerst. Terwijl toen al verschillende aanwijzingen waren dat de tiener plannen had om een aanslag te plegen. Zo had hij onder meer een altaar voor andere schoolschutters in zijn kamer staan. Dinsdag bleek uit hoorzittingen dat de jongen hen als een voorbeeld zag. Ja, het is niet te geloven. Hè? Voor kerst, hier zoon, heb je een geladen pistool. Doe er voorzichtig mee. Schiet alleen op lege kolenblikjes. Zoiets dergelijks. En dan gaat dus falikant fout. Enfin, niet iets om een voorbeeld aan te nemen. Tot zover het nieuws dat mij opviel hier op de zender Paradise FM. En gaan we door met muziek. The Kings of Leon. Sex on Fire.

0: 7 minuten voor 5. Zometeen tussen 5 en 6 zijn we hier natuurlijk ook. Maar niet voordat ik Ed Sheeran heb gedraaid. Happier. Zometeen het nieuws van 5 en daarna natuurlijk nog weer even verder. Ik zeg tot zo.
1: Walking down 29th and Park.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: Al een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.

0: woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroe Sani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op fanepers.com. Dan internationaal nieuws. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Het ministerie van Defensie meldt dat donderdag met tientallen landen en een EU-delegatie is gesproken over de bescherming van de straat van Bab el-Mandeb, de Golf van Aden en de Rode Zee. Deze gebieden worden bedreigd door Houthi-rebellen uit Iran. 14 landen, waaronder Koeweit en Turkije, hebben zich als solidair verklaard. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft burgers opgeroepen om minder energie te gebruiken. Dit komt doordat een kerncentrale is uitgevallen, wat leidt tot problemen met de stroomvoorziening. Door de hittegolf is er een hoge vraag naar elektriciteit. Magyar verwacht een piek in het verbruik tussen 5 uur en 10 uur vanavond. Ook grootgebruikers worden aangespoord om energie te besparen. De NAVO heeft nauw contact met de Poolse autoriteiten na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De NAVO en Polen hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. 2 F-16's zijn ingezet om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Terra Negra, King Kong 5, 1 minuut 57.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Zoals ik al vaker zeg, er zit een kleine vertraging in dit knopje. Onder de muziekquizbed, misschien moet je zeggen, druk het dan eerder in. Dat is natuurlijk ook een optie. In ieder geval, we spelen nog een keer de muziekquiz voor een etentje voor twee personen bij Agave Bar y Taqueria, gelegen in Jantiel. Bij Jantiel Beach. Waar je natuurlijk ook al die andere restaurants kan vinden. Ik heb eens even gekeken op de menukaart. De taco's, dat is erg prettig. De costilla de res, een slow-cooked short rib. Lekker man. Barbacoa met pulled beef. Of de biraya met pulled beef, lam en kaas. Daar goed van alles. En nog wat, de tostadas, de bocadillos, de bar, et cetera, et cetera. Je kan daar lekker uit eten met z'n tweeën. Als jij meespeelt met die quiz van vandaag. De oplossing die stuur je naar 675-1031. En de opgave van vandaag is als volgt.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Er zijn heel veel mensen die het weten, dus het wordt een beetje druk om te kijken wie we zo meteen moeten gaan uitkiezen die er als winnaar vandoor gaat. Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik dan maar. 675-1031.

Boogie Tonight van Booty Love. Hier om 4:15. Even had ik een plaatje klaarstaan van Aerosmith. Amazing, zit ik eens even te googlen. Die Steven Tyler, jongen, die is al 78. Hij doet het niet meer, want zijn stem is kapot. Maar dit klinkt toch als een klok. Amazing.

0: sunrisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: half zes.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk hof van justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepers.com. Dan nog internationale headlines. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: staan niemand minder dan Roxette. Waarvan ik net al te horen kreeg dat de Amerikaanse tour is afgezet vanwege te hoge productiekosten.
1: Filmfanaat tot laat.
0: En dat nieuws dat werd mij ter oren gebracht door niemand minder dan Bert. Bert, goedenavond.
2: Hi, goedenavond. Ik denk, ik kom persoonlijk even langs.
0: Dat vind ik ook altijd leuker dan over de telefoon.
2: Ja, toch?
0: Zeker. Hey, maar jij las ergens dat berichtje van dat Roxette-verhaal.
2: Ja, man, dat vind ik zo erg. Ik ben best wel fan van Roxette.
0: Ja, goede muziek.
2: Film natuurlijk. En, maar ja, goed, het schijnt dus dat de logistieke en de tourkosten veel te hoog zijn. Dus degene die dat allemaal organiseert, Live Nation USA, heeft besloten van... Nou, we gaan toch geen tour voor jullie organiseren.
0: De revenues zijn te laag.
2: We gaan ja, misschien...
0: De netto opbrengst is niet afdoende voor...
2: Precies.
0: Nou, helaas, dan moeten ze daar in Europa blijven. Eens even kijken, ja, de film van A tot Laat. Elke donderdag bespreken wij wordt er een film besproken. Vorige week hadden we het gigantische epos The Odyssey besproken.
2: Ben je nog bezig kijken?
0: Ik had geen tijd gevonden om 3 uur in de bioscoop te gaan zitten. Dus, maar het moet toch een keer gaan gebeuren. Ik heb het eergisteren wel over gehad. Want er stond ook een berichtje in een krant dat de verkoop van de boeken van The Odyssey...
2: Ja.
0: Na het uitkomst van de film ook sky zijn gegaan. Dus de boekhandelaren in Nederland die verkopen opeens veel meer allerlei vertalingen en bewerkingen. En de populairste die van Stephen Fry.
2: Ja, hij heeft daar een soort komische...
0: Die heb ik op Podimo in mijn app gezet. En ja, daar moet je 10,5 uur voor uittrekken. En ik weet, als je een luisterboek, dan heb je het niet gelezen. Het is hetzelfde als je naar een voetbalwedstrijd kijkt, kan je ook niet voetballen. Maar ik ben toch benieuwd. En dat wordt voorgelezen door Kees Hulst, Nederlandse acteur, bekend van Hendrik Groen.
2: Ja.
0: Maar enfin, hartstikke leuk. Dus dat zo'n film ook heel veel jeugd dan opeens aantrekt... om toch dat boek te gaan lezen.
2: Ja, nou, ik zag heel toevallig zat ik dus in een plaatselijke boekhandel... en ik zag dus die versie van Stephen Fry, zag ik staan. Ik,
0: ja.
2: Zal ik hem kopen? Ja. Fry heeft, ja, ik vind zijn humor gewoon echt hartstikke goed. Dus ik dacht van, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Ik heb hem nog niet gekocht, maar ik denk dat ik hem ga kopen. Maar ja, ik ben oldschool. Ik wil hem echt gewoon in mijn hand hebben. Echt,
0: ja, ik hoef dat ook allemaal niet op. Ik heb ook niet zo'n e-reader of dat soort dingen. Terug naar film vanavond voor laat. Een hoogstandje uit de comedy van Netflix. Of juist helemaal niet. Wat heb jij voor ons bekeken deze week?
2: Ja, ik heb deze week gekeken. Dat wordt enorm nu gepusht in Amerika. 72 Hours. Het is een comedy wat nu te zien is op Netflix.
0: Met
2: de hoofdrol Kevin Hart onder andere. En dan ook een paar van de wat jeugdige coryfeeën van Saturday Night Live. Dat is die sketchshow wat elke zaterdag dus op NBC te zien is. Marcelo Hernandez, een opkomende komiek. Cam Peterson. En ook, even kijken, Ben Marshall. Dat zijn drie van die Saturday Night Live coryfeeën. Die aanstormende jong talenten. Die doen dus ook mee in deze film. En waar het verhaal een beetje is... Kevin Hart die speelt dus een marketing executive. Die eigenlijk een beetje out... Volgens zijn manager, volgens zijn chef... Hij is een beetje out of touch met de jeugd.
0: Okay.
2: Hij weet eigenlijk niet meer hoe die dingen eigenlijk modern moet neerzetten. En dat irriteert hem mateloos. En ik denk van, ja, hoe kan dat nou? Ik ga mijn baan kwijt raken... omdat ik dus een beetje out of touch ben met wat de nieuwe generatie wil. En wat wil, op dat moment wordt hij toegevoegd in een groep... in een soort WhatsApp-groep, zeg maar... van een bachelorparty die wordt georganiseerd. En hij denkt van, denk een beetje à la The Hangover.
0: Ja.
2: Hij wordt uitgenodigd op een bachelorparty... en denkt, ja, ik ken deze gozers helemaal niet. Maar weet je wat?
0: Ik ga gewoon.
2: Ik ga gewoon. dus,
0: crash the party.
2: Ja, exactly. So he crashes the party. En iedereen denkt van, wie heeft jou uitgenodigd? Maar hij denkt van, luister eens. Weet je wat, ik betaal alles voor jullie. Ik betaal zeg maar de Airbnb... wat een gigantisch mansion is in Miami. Ik betaal zeg maar de feesten. Ik betaal zeg maar het huur van de jachten. Maar ik wil gewoon erbij zijn.
0: Ik wil mee.
2: Iedereen denkt van, het is goed als jij alles betaalt, gast. Kom maar lekker mee.
0: Als je het zo vertelt, een hoop ingrediënten voor een geslaagd format.
2: Ja, nou goed, dus dat zou je denken, maar nee, helaas. Ik dacht echt van, weet je, Kevin Hart, die kan soms een beetje irritant overkomen. Nou, hier is hij niet alleen maar een beetje irritant, hier is hij echt gewoon mega irritant.
0: Bloedirritant.
2: Ja, echt ongelooflijk. En het slaat nergens op. Ik heb ernaar gekeken met echt de goede intenties. Ik denk van, nou, ik ga naar een leuke comedy kijken. Een beetje de gehalte van The Hangover. Wat heel flauw is, maar ik heb dat kunnen waarderen.
0: Ja.
2: De 72 Hours heb ik niet kunnen waarderen.
0: Nee.
2: Dus ik ben echt geen fan. Ik weet dat mensen soms irritant vinden als ik echt mijn mening uit over een film. Vooral als het negatief is. You know, ga ernaar kijken. Maar als je denkt van jeetje, waar kijk ik naar? Ik heb jou gewaarschuwd.
0: Ja, want ik zat een beetje te googlen. En dan kwam ik een recensie tegen. De filmrecensent Erik Stokman, die keek naar 72 Hours op Netflix. Een flauwe comedy die hem sporadisch liet grinniken. Geen hoogvlieger, maar wie de lat laag genoeg legt, ter hoogte van de keldervloer bijvoorbeeld, zal een comedy zien vol pretentieloze fun. Oftewel, verspil je tijd niet aan deze onderbroekenlol en ga wat nuttigs doen met je leven. Dat staat er eigenlijk.
2: Ja, ik ben het wel in principe mee eens met hem. En 72 Hours, Kevin Hart. Ik ben geen fan. Laten we het daarop houden.
0: Het wordt hem niet. We hadden vorige week, wat ik zei, een klapper. Echt een unieke film die wellicht ook nog wat Oscars binnenhaalt. Vandaag hebben we iets wat we zo snel mogelijk door het afvoerputje moeten spoelen. En snel vergeten dat je überhaupt je horenvlies eraan hebt blootgesteld.
2: Absoluut. Geen 72 Hours. Don't do it.
0: Don't do it. Bert, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.

van Pharrell Williams en Robin Thicke. En zo is het maar net. Zometeen naar de klok van 6 gaan we de muziekquiz nog één keer spelen en dan rond 7:10 de ontknoping voor een etentje voor 2 bij Agave.

0: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Op vakantie of zakenreis, Evis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website eviscurazao.com.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gannelen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepes.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: At Koyman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koymanbv.com.

0: rijden.
1: Maar bedoel je?
0: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
0: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
0: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Arie Pieter Imhoff.
4: Met het laatste uurtje Werkhoven werkt over.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Wil jij op de valreep nog kans maken op een eentje voor twee personen gezellig bij Agave in Jantiel Beach? Dan is dit je kans. 6751031, dat is waar het antwoord naartoe moet. Zometeen over een kleine 25 minuten gaan we de winnaar dan wel winnares bekendmaken. Maar goed, wat ik zei, op de valreep kan je ook nog meedoen. En niet meedoen is niet winnen, dat is altijd zo. Let goed op.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Test 7 5 1 0 3 1. Ik geef je nog 25 minuten.

0: verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.

0: 7.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepers.com. Dan nog internationale headlines. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of er omheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
7: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: samen met Bebe Wijnand. En daarmee...
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Ja, is het toch eindelijk weer zover op de donderdag... de ontknoping van de Paradise Muziekquiz. Wie gaat er lekker met z'n tweeën uit eten bij Agave? Aan de telefoon heb ik Daan. Daan, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Die bonnetje.
0: De warme prak achter de kiezen.
2: Ja. Eigenlijk, ja. Je had niet veel eerder moeten bellen, want dan had ik je bijna niet te woord kunnen staan.
0: Ik merk nu de afgelopen twee weken doe ik dit programma. En inderdaad, die 7:10, dat is toch wel een beetje lekker de Hollandse tijd dat mensen aan de dis zitten. Maar goed, ik bel voor jou op het juiste moment. Ben jij een beetje een fan van Mexicaans eten?
2: Tapas en dat soort dingen, ja. Vind ik leuk, vind ik lekker.
0: Lekker. Zeker. Ja. Ben je alles bij Agave geweest?
2: Ik moet je bekennen van nog niet. Nee, okay. Ik ben nog niet geweest. Ik ben er wel langs gelopen, want ik kom natuurlijk ook wel een paar in die richting. Ja, en zoals je zei, je moet gewoon naar binnen lopen, je kan niet reserveren.
0: Nee. Het is inderdaad wie het eerst komt, wie het eerst maalt, laten we het zo zeggen. Nou, ik ben al een paar keer geweest. Het is echt meer dan de moeite waard. Jij kunt daar naartoe, maar dan moet je natuurlijk wel het juiste antwoord geven. Ik laat je nog één keer de opgave van vandaag horen. Let op.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, er werden veel goede antwoorden gegeven, zei ik al, maar roept u maar.
2: Ja, het is de script, The Man Who Can't Be Moved.
0: Laat maar kijken. Ja hoor, helemaal goed. Van harte gefeliciteerd, Daan. Jij kan lekker aanschuiven bij Agave. Ja. En dan hoop ik natuurlijk dat als je helemaal de moeite neemt om daar naartoe te rijden... dat ze je wel naar binnen laten. Dat ze niet zeggen, ja, sorry jongen, de tent zit vol. Maar dat zal wel goed komen.
2: Nee, ik ga gewoon een keertje heel vroeg.
0: Ja, precies. Dat lijkt me het beste, inderdaad. Daan, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik laat je via de app weten hoe en wat.
2: Super bedankt, dankjeval.
0: Een goede avond in ieder geval. Oké, hoi.
2: Ja,
0: dames en heren, de oplossing van vandaag voor het etentje voor Agave twee personen is inderdaad de script en The Man Who Can't Be Moved hier bij Paradise FM.

Orange Grove en Ready For It. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Werkhoven Werkt Over. Morgen om 4 uur zit ik er weer voor de vrijdageditie. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Ajo!

0: over Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vins. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vins.
0: Exactement.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het

0: 80.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80.

0: film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op de moviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: Mijn naam is Govert van Gannelen en dit is het nieuws. Woningbouwstichting FKP herinnert huurders eraan dat zij verplicht zijn hun huur op tijd te betalen. De Hoge Raad heeft een zaak terugverwezen naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar dit verandert niets aan de verplichting om huurachterstanden ouder dan 5 jaar te voldoen. Huurders met betalingsproblemen worden aangespoord om contact op te nemen voor betalingsafspraken. Het restaurant Ginger Carib Asian Cuisine in Pietermaai is failliet verklaard. De rechter heeft deze beslissing deze week genomen. Het restaurant, dat sinds 2010 actief was, stond geregistreerd onder de naam Soekroesani NV. Een curator is aangesteld om het faillissement af te handelen. Schuldeisers kunnen informatie vinden op vanepers.com. Dan internationaal nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten Spanje binnenkwamen. Dit gebeurde onder andere door een hek te bestormen of eromheen te zwemmen. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd. Er zijn zeker 9 doden gevallen. De landelijke regering heeft 60 militairen beloofd. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt de beslissing van het Kremlin om hem als terrorist aan te merken een gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week werd hij aangeklaagd voor het vermeende faciliteren van terrorisme en sabotage. Donderdag plaatste de Russische Financiële Inlichtingendienst hem op een lijst met terroristen en extremisten. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een school in de Verenigde Staten pleegde, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij, waarbij 2 leerlingen en 2 leraren om het leven kwamen. De rechter sprak van duidelijke waarschuwingssignalen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.